0: eerder op de avond met 3-0 won van Canada. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekt een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beelden is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij hun vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is nog verder opgelopen. Het zijn er nu bijna 3000. Het aantal gewonden staat nu op ruim 16.500. Er wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. De kans dat er overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de waaggas te arresteren en de vlag weer weg te halen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Bij de rellen na de WK-wedstrijd van Marokko in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Twee agenten raakten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. In Rotterdam en Utrecht was er ook ME nodig. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn opgepakt. Als het aan president Trump ligt, wordt het vanavond een latertje. Rond deze tijd zou hij een rally houden ter ere van het 250-jarig bestaan van Amerika, maar dat is uitgesteld vanwege onweer. Om 11 uur plaatselijke tijd zou het misschien weer kunnen. Trump zegt dat het hoe dan ook doorgaat, al wordt het 2 uur 's nachts. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt nog deze nacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. Ook is er iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. En Mexico-stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest na de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: van 5 uur.
1: In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. In een horecazaak in Assen zijn vannacht 2 mensen neergestoken. Eentje is er slecht aan toe, de aanleiding is niet bekend. En in een huis in Leende, Noord-Brabant, is ook iemand neergestoken. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. De politie kon ter plekke meteen een verdachte aanhouden. In New York is brand uitgebroken op de Brooklyn Bridge. Er was er een vuurwerkshow aan de gang ter ere van 250 jaar Amerika. Op filmpjes op X is te zien dat de brug op meerdere plekken in brand stond. Wat er precies misging is niet bekend. De vuurwerkshow is uit voorzorg afgekapt. En het is een traditie op de Amerikaanse nationale feestdag, een hotdog-eetwedstrijd. In New York wist de Amerikaan Joey Chestnut zijn titel te verdedigen. Hij at 66 hotdogs in 10 minuten. Hoewel hij blij is dat hij heeft gewonnen, baalt hij dat hij zijn record niet heeft verbeterd. Dat staat op 76 hotdogs. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: 6 uur.
1: In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Ook in andere steden was het onrustig. In Utrecht moest de ME in 3 stadsdelen in actie komen. Er werd brand gesticht en vuurwerk gegooid naar agenten. In Rotterdam heeft de ME een straat schoongeveegd omdat ambulances er niet door konden. Ook werd er met eieren gegooid. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. Ander nieuws dan. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand te worden geëvacueerd. En Frankrijk is het 2e land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Het Radio 10 weer door weer online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.

0: Makkelijk retour.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow,
13: kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ja, goedemorgen, zondagochtend, zometeen Toto voor je en een Backstreet Boy Band. Ja, zo heet ze ook. Komt eraan voor je.
0: Marokko-fans in heel ons land hebben gevierd dat Marokko door is naar de kwartfinale van het WK voetbal, maar op sommige plekken liep het uit de hand. Zo werd de politie in de Schilderswijk in Den Haag bekogeld met stenen en vuurwerk. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Bijna 30 relschoppers zijn opgepakt. Ook in Utrecht en Rotterdam sloeg de sfeer om en greep de ME in. Hoeveel mensen daar zijn opgepakt is niet duidelijk. De politie zegt dat de meeste Marokko-fans in ons land gewoon feest vierden na de 3-0 winst op Canada. In de kwartfinale spelen de Marokkanen tegen Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. In Assen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij bij een café. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de twee binnen ruzie en liep het buiten verder uit de hand. Daarbij werd gestoken. En een gevaarlijke actie van een man in Parijs die gisteren de Eiffeltoren beklom en daar de Amerikaanse vlag heeft opgehangen. Een deel van de Eiffeltoren werd ontruimd. Of de beklimming iets te maken had met het vieren van 250 jaar Verenigde Staten, weten we niet. De man is in elk geval opgepakt. Het Radio 10 weer door weer online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
19: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
18: Zondagochtend. Hele goede morgen en welkom.
21: Deze week. Maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
22: De zomer van 10.
23: Sil van Stoet.
24: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
25: Hey, Stoetje.

hand gelopen is. Ik snap het dan niet. Toch? Ik kan me niet herinneren dat de oranje supporters ooit op vuist gingen met de politie als ze verloren. Maar goed. Jammer, maar wel fijn dat ze de volgende ronde in zijn. De zon doet zijn best om doorheen te komen, zie ik hier in Hilversum. Schijnt die bij jou wel, de zon? Ja? Op veel plekken vandaag bewolkt. Vooral in het noorden en het oosten kan een beetje regen vallen. In het zuiden is het goed als droog en vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Zeg, zometeen, wijs je uit jouw hoofd welke plaat mag dat zijn. Laat het even weten. App me. Dat ga ik zo dit misschien wel voor je draaien. Kan niet zijn wat je gisteren hebt meegemaakt. Ik was zelf gisteren op Paleis Soestdijk. Daar, ik ging ook een beetje zo praten, hoor ik. Daar trad Herman van Veen op. Ja. En dat blijft wel een geweldig artiest. 81 jaar is hij al, hè, ondertussen. Ongelooflijk. Nou, mijn wijsje van Herman van Veen ga ik nu gelijk voor je draaien. Maar jouw wijsje is welkom. App hem even door met de app van...

0: Adele is haar naam. Volgens mij heeft ze gewoon sabbatical of 6 genomen. Om even rustig bij te komen van al die concerten in Duitsland toen de tijd. Waren mega concerten. Set Fire to the Rain hoorde je bij Radio 10 in de ochtend. Dankjewel voor alle leuke appjes. Greet probeer ik te bellen, maar die is onbereikbaar. René is al wakker. Hanny, die zit volop in de zon. In Brabant. Zo, Hanny, wat fijn. Nou, hier in Hilversum, even kijken. Ja, hij komt er wel een beetje doorheen, hoor, de zon. Dus wat dat betreft, nou, in het noorden is het nog een beetje bevolkt. Luc is er bij, Arie. Ik zie Mirjam ook allemaal gezellig. Leuk clubje, hoor, deze ochtend. We gaan zo meteen om 7:50 even een stukje cabaret uitzingen. In het kader van Je Lacht om 7:50. Vandaag is het Theo Maassen, dus dan weet je dat vast. Dan ben je een beetje voorbereid, hè? En ik vroeg aan je, heb je een leuk wijsje uit je hoofd voor me? Dankjewel voor het appen daarvoor.
1: Wakker met een meisje in mijn hoofd. Dat de hele nacht te zingen en te
0: fluiten. Gaan eventjes Steve bellen als het goed is. Eens kijken of die al...
2: Goedemorgen, Sylvan.
0: Steve, goedemorgen. Jij zag net iets voorbij komen. Wat zag je voorbij komen?
2: Ja, ik was met mijn vrouw samen wat YouTube-shorts aan het kijken. En daar zagen we Robert Smit voorbij komen.
0: Maar heel even, het is net 7:00 geweest op zondagochtend. En jij bent op YouTube aan het kijken met je vrouw. Zou je niet gewoon hele andere dingen doen op zondagochtend? Uitslapen?
2: Dat uitslapen was ook eigenlijk de bedoeling. Totdat mijn dochter, die moet werken, ineens naar boven kwam stormen. Omdat ze dacht dat ze iemand in de tuin hoorde.
0: Oh.
2: En wij eventjes mee naar beneden moesten komen.
0: En
2: dat bleek iets van een vogel te zijn die terugvloot naar haar.
0: Oké, viel mee gelukkig. Oké, ga verder.
2: Ja, viel gelukkig.
0: En toen zei je YouTube te kijken, wat gebeurde er toen? Wie zag je?
2: Nou ja, toen zag een filmpje voorbij komen van de Cure die optrad. Ik denk dat het Rock Werkner was in Duitsland, denk ik.
0: Ja.
2: En daar stond hij op te treden. Alleen het was ongelooflijk slecht weer.
0: Ja.
2: En hij had iets van een muts opgedaan, zodat... zijn haar droog bleef. Maar ja, je kent Robert Smit natuurlijk. Je hebt natuurlijk wel dat prachtige gecupeerde haar.
0: Ja, hij zit al in de krul. Zit al prachtig in de krul hier.
2: Ja, nogal ja. Dus een beetje zonde. Dus vandaar dat er ook meteen een nummer van de Cure in mijn kop schoot.
0: Daar snap ik. En was ook zijn make-up weer doorgelopen? Zijn lippenstift of niet?
2: Die is standaard doorgelopen.
0: Oké. Steve, dankjewel hè.
2: Ja, graag gedaan.
0: Cure gaan we draaien. Boys Don't Cry. Ook al regent het een beetje. Hier bij Radio 10.

0: Pieter Cox. En die Pieter is nog steeds bezig met muziek maken. Een paar jaar geleden ging hij iets heel anders doen. Hij ging namelijk met Martin Fry van ABC en Ton Hadley van Spandau Ballet ging hij op reis naar de Zuidpool. Dat deden ze voor een goed doel om geld in te zamelen. En er is een hele mooie documentaire over gemaakt. Misschien was het leuk om te checken als het regenachtig is. Niet vandaag, zou ik zeggen. Zometeen, je lacht om 7:50 met Theo Maas deze ochtend. En ook knallers komen eraan van Doe Maar. En wat dacht je van de London Beat?
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzend.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
7: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Het is er bijna 7:58. Je bent bij Radio 10. Olaf is honden aan het uitlaten. Hij zegt, we hebben 12 Duitse herders. Zo. Dat is nogal wat. De pakketbezorgers die blijven waarschijnlijk buiten het hek staan, Olaf. Goed uit Gouda. En ook in Molenhoek wordt er geluisterd wel bewolkt. 18 graden. Maar de zon komt er al een beetje doorheen. Nou, laten we eens even kijken wat het weer gaat doen voor vandaag. Want dat wil je natuurlijk weten. Op veel plekken vandaag bewolkt. Vooral in het noorden en het oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog en vanmiddag wat zon. 19 tot 23 graden, in het midden van het land ook de zon en wat wolken. Nou ja, goed. En neem voor de zekerheid een parapluutje mee als je de hond gaat uitlaten, zou ik zeggen. Stel door naar Jeroen Hazewinkel met de headlines. Jeroen, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In meerdere steden in ons land is het onrustig geweest na de winst van Marokko op het WK voetbal. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht liepen de feestelijkheden uit op geweld, waarbij agenten werden aangevallen met zwaar vuurwerk. In de Haagse Schilderswijk raakten door het geweld 2 agenten en een verkeersregelaar gewond. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Bijna 30 relschoppers in Den Haag zijn opgepakt. En uren later dan gepland heeft president Trump zijn toespraak gehouden op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Er was noodweer in Washington en daarom moesten duizenden bezoekers op het festivalterrein worden geëvacueerd.
10: Ja, zometeen. Je lacht om 7:50. Een stukje van Theo Maassen komt eraan. Ook Sabrina Carpenter. En nu, doe maar.

0: Oh, ik krijg gelijk zin in een espressootje. Ga ik zo even regelen. Je bent bij Radio 10, krijg een leuke foto van Wouter binnen. Die zegt, goedemorgen Sylvan. Hier in Spanje is het nu al 24 graden. Komende week gaat het oplopen tot 42 graden. Hij heeft gelukkig een zwembad, zegt hij. Geniet daar en lekker kopje onder, zou ik zeggen.
1: Je lacht om 7:50.
0: Ja, het is bijna 7:50. Tijd voor een stukje cabaret. Doen we altijd op zaterdag en zondagochtend. Dus ook volgende week weer, hè, gewoon inchecken. Vind ik gezellig. Vandaag Theo Maassen. Hij kreeg maar weinig begrip vanuit huis. Als hij dan heeft gewerkt en hij komt thuis, dan is hij gewoon weer vader. En moet hij gewoon de alledaagse dingen doen. Luister maar mee.
2: We hebben geen idee. Vannacht nog. Je laat thuis na een optreden, adrenaline, niet kunnen slapen. Ik lig midden in de nacht, lig ik gewoon wakker in mijn bed. En hoor ik uit de slaapkamer van mijn jongste, hoor ik... Mama. Mama. Oh, ik kijk naast mij mijn vrouw in diepe slaap. Shit. Mama. Ik denk nog heel even wachten, misschien gaat het vanzelf over. Mama. Ik denk, oké. Ik sta op. Ik loop haar slaapkamer binnen. Ze ziet mij en ze zegt... Ik heb niet om jou geroepen, of wel dan? Serieus? Dat is de situatie bij mij thuis, ja? Mijn vrouw die heeft de leiding... en ik ben een soort onhandige assistent... die voornamelijk in de weg loopt. Ik ben een beetje wat Harry was bij Dirk. Dat is precies de situatie. Ik ben Harry, mijn vrouw is Dirk. Daar begint ze trouwens ook steeds meer op te lijken.
1: Radio 10.

0: Zoveel mooie liedjes hebben ze gemaakt. ABBA, Head Over Heels hoor je bij Radio 10. Het is 7:12. Zometeen gaat de phone in open. Als je even iets kwijt wil, dan mag je ons altijd even bereiken. Via 0909-300-1010. Dus 0909-300-1010. En hou goed Eros Ramazzotti in de gaten. De oproep. Als je de oproep hoort, dan maak je kans op de tickets van 10. Hij komt in Nederland toe. Op 6 april staat hij in Nederland. En dat is in de Ziggo Dome. Maar ja, goed, dan moet je wel de oproep horen. En
1: wat? Wat zeg je?
2: Ah! Yeah. App nu tickets via de Radio 10-app. Oh. En maak kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Oh.
0: Nou, kom erop dan. Tickets appen met de Radio 10-app. En kom je in de uitzending zo meteen. Krijg je

0: vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droom.

0: Spring. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is een last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij Vakanties.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Oh, wat een goal! Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
18: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
17: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
21: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
22: Ja, zometeen een plaat van Queen voor je. En ook Desiree komt eraan. En onze phone-in gaat weer open, dat weet je. Dat zo dadelijk, nu het nieuws van 8 uur.
23: In meerdere steden in ons land is het onrustig geweest na de winst van Marokko op het WK voetbal. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht liepen de feestelijkheden uit op geweld, waarbij agenten werden aangevallen met stenen, eieren en zwaar vuurwerk. Toen de ME erbij kwam, werd het weer rustig. In de Haagse Schilderswijk raakten door het geweld 2 agenten en een verkeersregelaar gewond. Bijna 30 relschoppers daar zijn opgepakt. Ondanks de ongeregeldheden zegt de politie dat de meeste Marokko-fans gewoon feest vierden. Marokko is door naar de kwartfinale en daarin spelen ze tegen Frankrijk. Ander nieuws dan. Na een steekpartij in Assen zijn vannacht 2 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers kregen in een café ruzie met elkaar, meldt Dagblad van het Noorden. Buiten liep het verder uit de hand en werd er gestoken. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. En uren later dan gepland heeft president Trump zijn toespraak gehouden op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Er was noodweer in Washington en daarom moesten duizenden bezoekers op het festivalterrein worden geëvacueerd. Na de speech van Trump werd de Amerikaanse feestdag afgesloten met een grote vuurwerkshow. Het Radio 10 weer door weer online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: weer naar Nederland toe op 6 april volgend jaar. Kunnen we weer helemaal in de Italiaanse sfeer in de Ziggo Dome jezelf gaan onderdompelen. Met al die top 4000 hits als Musica Hè, Casa della Vita en vele, vele andere. Maar ja, daarvoor wel wat doen. Als je de hele dag nog luistert naar Radio 10 en je hoort de oproep, dan hoef je alleen maar tickets te appen. En dan kan je zomaar in de uitzending komen. En ja, de vraag is natuurlijk, wie gaat er naar huis met de tickets van 10 voor het concert van Eros Ramazzotti op 6 april in de Ziggo Dome? Dames en heren, haar naam, Selma Frans.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, echt blij ben je niet.
1: Ja, wel hoor.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja,
1: ja. Ja, dat klopt. Ja, ja, ik vind het heel erg leuk juist.
0: Selma, weet je wat we doen? Want er komen namelijk ongeveer 100.000 appjes binnen van mensen die het heel graag willen hebben. Dus ik doe het gewoon even opnieuw. Ja. Jij weet nog van niks. Let op, ga ik nog een keer dan die foto's. Ja, ja, dus, dames en heren, de winnaar van de tickets van 10 is geworden. Even wachten nog. Nog even wachten. Spannend. Selma Frans!
1: Yes!
0: Ja, is beter. Flauwe. Gefeliciteerd,
1: nee,
0: hoor.
1: Nou ja, nee, het is niet flauwe. Ja.
0: Heb je de hele week al geprobeerd, Selma, om de kaarten te winnen?
1: Ja, gisteren.
0: Oh,
1: ja.
0: Okay, ja, ja, nou, nu
1: ja, de rest werk ik, dus dan lukt het niet zo om zulke dingen te doen.
0: Nee, dat is lastig natuurlijk. Hè. Nou, nu heb je gewoon geluk. 6 april volgend jaar in de Ziggo Dome. Zet hem in je agenda. En je mag iemand meenemen, want je krijgt 2 tickets. Dus gefeliciteerd.
1: Ja, ik moet nog even kijken wie ik mee ga nemen. Ja. Maar dat komt goed.
0: Je hebt nog even. Hè, dus dat komt wel goed.
1: Opeens heb ik heel veel vrienden waarschijnlijk.
0: Nou, ineens wel. Ja, hou je Facebook in de gaten, zou ik zeggen. Hey, Selma, mag ik je namens alle jokes, namens Jeroen Nieuwenhuizen, Edwin Diergaarde, Gijs Staan van bedanken voor het luisteren naar Radio 10. Fijn dat je erbij bent.
1: Ja,

0: gaan. Geen paniek nog, want de hele dag door geven we die kaarten weg hier bij Radio 10.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja, het is de...
1: Met Sil van Stoet.
0: Ja, inderdaad, een Weekend Ochtendshow. En ja, ik hoor net al de telefoon overgaan. Dus het is hoog tijd om eventjes die lijn open te gooien. En ja, inderdaad, 0909-310-10 is ons telefoonnummer. Kijk wie er aan de lijn is. Radio 10 met Sil van, goedemorgen. Hallo?
2: Met Esther van Wel uit Zwartsluis.
0: Esther van Baal uit Zwartsluis, dat verwacht je ook niet, hè? Goedemorgen.
2: Afgelopen dinsdagochtend op het werk naar de eerste pauze zei Edwin, die foto heb ik ook gestuurd.
0: Ah, heb je een foto gestuurd?
2: Ja.
0: Even kijken, een foto gestuurd. Wie is Edwin?
2: Dat bankje, dat is mijn vriendje.
0: Is dat je vaste vriend?
2: Ja, ja.
0: Oh, hoe lang heb je al verkering met hem?
2: Sinds 2018.
0: Oh, dat is al bijna een jubileum over 2 jaar.
2: Ja, dat is vlakbij de deur waar ik dan in moet, nu nog heeft.
0: Kijk, en ik zie de foto van Edwin. Hij heeft een snor, hè?
2: Ja.
0: Kriebelt dat niet?
2: Nou, hij vindt van niet, dus ja.
0: Oh, dan is het goed, toch?
2: Ja.
0: En wat een leuke foto. Jullie zijn echt gelukkig samen, hè?
2: Ja.
0: Wat is er met je schoenen aan de hand? Die zijn een beetje stoffig. Hoe komt dat?
2: Dat zijn mijn werkschoenen met steile neuzen.
0: Oh.
2: En hij had ook mij afgelopen zondag gehoord op de radio, dus.
0: Ja, het wordt dus uitgezonden, wist ik ook niet, hoor. Nou ja, dat is goed om te... goede check is dat.
2: Zijn leiding zei je dus, want hij doet net zoals mij ook begeleid zoals onder wonen.
0: Ja, ja, nou perfect toch.
2: Ja, ja, maar ik heb het ook tegen Edwin gezegd. Dus download die Radio 10 app. Ga je gegevens er naartoe sturen, dan kun je hem bellen.
0: Juist. Ja, oh ja, nou dat... Ja,
2: dat heb ik ook tegen hem gezegd, dus ja.
0: We gaan weer door met de muziek, vind je het goed?
2: Ja.
0: Oké, ik wens je een hele fijne zondag.
2: Dag, ja.
0: Dag Esther.
2: Dag Sylvan.
0: Hier de Wiep.
2: Hoera.
0: En goed aan

0: Sander bij Radio 10. Tijd om wat anders weg te geven.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, het is wel een cadeautjeshow hè, vandaag. Ja, maar goed, ja, dit spel doen we altijd. En dat kun je niet onthouden. Je hoort zometeen een grote hit. En die stopt ineens. En nou, daar waar die stopt is de bedoeling dat je hem afzingt. Want bij Radio 10, je weet het, zing je ze allemaal mee. En dat hoeft niet op toon, maar moet wel textueel kloppen. Oké, dit is de opgave. Luister goed.
2: Now that it's done, I hope you don't mind.
0: Ja, wat komt er dan, hè? Dat is de grote vraag. Daarvoor gebruik je de Radio 10-app. Zing hem af door even op het microfoontje te drukken van de berichten. Zoals bij WhatsApp, weet je wel. Dan kan je gewoon berichten in spreken. Nou, in dit geval dus zingen. Hoe gaat hij verder?
2: Now that it's done, I hope you don't mind.
0: Ik hoor graag van je. Laat je zangcapaciteiten maar eens even horen aan het land, hè? In jouw eigen weekend.

0: En dan zing jij verder. Laat het weten en laat vooral van je horen via de app van Radio 10.
1: Je kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
1: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Grazie. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Yeah. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
11: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
12: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Daar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Hey, goedemorgen. 8:40 is bijna. Je bent bij Radio 10, ook in je weekend. Zometeen de Rembrandt voor je. En ook Wham komt eraan. Zonnige Club Tropicana. Is leuk, toch? Ja, en hoe is het dan qua weer? Hè? Nou, bijna overal droog. Plaatselijk wat lichte regen, maar stelt niet heel veel voor. Af en toe wat zon. Vandaag max 24 graden. Morgen en ook dinsdag regen in het noorden. De rest van het land blijft droog en zonnig. En vanaf woensdag gaat de temperatuur weer omhoog. Dan weet je dat. Snel door naar de headlines, want er zijn geen files. Jeroen Hazewinkel, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Naast geweld in de Haagse Schilderswijk zijn bijna 30 mensen opgepakt. De avond begon nog feestelijk toen Marokko-fans de straat op gingen na de winst op het WK. Maar de sfeer sloeg na een tijdje om. Agenten werden aangevallen met stenen en vuurwerk. Ook in sommige andere steden werd het onrustig, zoals in Rotterdam en Utrecht, waar de ME ingreep. Hoeveel ruilschoppers daar zijn opgepakt, is nog niet bekend. En de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. In Washington werd het feest afgesloten met een grote vuurwerkshow na een speech van president Trump. Die was vanwege noodweer boven Washington uren later dan gepland.
0: Ja, en Stefan appt daarover, over die speech die later was gepland, dat zelfs moeder natuur moeite heeft met Trump.

0: Club Tropicana van Wham. Hè, wat een heerlijke plaat, toch?
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, hoog zomer, dus dan hoor je zo'n plaat erbij. Ik wil je heel graag voorstellen aan een man uit Haarlem, Stefan Belles. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik dacht, ik bel eens.
2: Ja, bel eens even.
0: Ja, zoals je achternaam hè. Zeg, jij werkt bij PostNL. Ik heb begrepen dat vroeger, uit de tijd van de houten gulden, kwam de post twee keer op een dag. 'S Ochtends en daarna. Nee, tegenwoordig is één keer in de drie dagen, geloof ik, of zo. Mag het, hè?
2: Ja, bijna wel.
0: Ja, terwijl jullie hebben wel heel veel pakketjes, toch?
2: Ja, maar die doen wij niet. Wij doen alleen de brief in Amsterdam.
0: Oh, oké. Maar PostNL doet ook wel... Oké, jij niet, zeg maar.
2: Nee, wij doen niet de pakketten. Die zitten in Halsweg.
0: Ja, nou, leuk werk wat je doet, hoor. Alles gaat door jouw handen heen. Ook de blauwe enveloppen natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Hey, wat ga je vandaag doen, Stefan?
2: Vandaag ga ik even relaxen en ik heb vanavond nog een evenement in de buurt. Dus er gaat ook weer gezongen worden.
0: Oh, wat leuk, ga je kijken dan? Ja, ja. Wat ga je zien?
2: Nou, dat zijn vrienden van me. Dat zijn Nederlandstalige artiesten. En die komen voor een benefiet voor de KWF.
0: Wat prachtig, joh. En hoe heeten die gasten?
2: Ja. Ramon Koning, hoe heet die andere? Mario Beens komt volgens mij. Ramon Beens, sorry.
0: Oh ja, wat leuk. Nou, wat fantastisch.
2: Ja.
0: En dat is ook bij jou in Haarlem?
2: In Haarlem, ja. Okay. Het Parkhoekparadijs.
0: Nou, benefiet voor het KWF. Nou, hartstikke goed.
2: Ja, zeker. Altijd en, goed.
0: Ja, nu ga je zingen voor jezelf. Want spannend, hè? Altijd een spannend moment. Ik heb jou gehoord. Ik heb gehoord. Jij kan al zingen. Ja. Hoe komt dat?
2: Dat zit een beetje in de familie. Mijn broer zingt. En ik zing ook semi-professioneel. En ik heb mijn eigen set beneden staan. Dus dat wordt genoeg geoefend.
0: Oh, kan je even... Nou, dat is misschien te veel gedoe om dat aan te zetten. En dan met galm. Nee, ik doe de galm. Ik doe de galm wel als jij hem kan afzingen zo meteen. Ja? Dan komt hier de opgave.
2: Is goed.
0: Komt hier aan. Now that it's done.
2: I hope you don't mind. I hope you don't mind what I put down in words. How wonderful life is while you're in the world.
0: Wow. Wauw! Nou, kijk eens, kippenvel. Zie je het?
2: Ja, goed man.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Hij is ook
0: een
2: lekker nummer ook.
0: Ja, nummer ook. Ik denk wel een van de mooiste nummers van Elton John. Hoewel, hij heeft er zoveel gemaakt. Maar deze heeft hij in een half uurtje geschreven toen de tijd. Knap, hè?
2: Ja, klopt.
0: Zal ik nog even een paar andere mensen ook laten horen? Want Hans Vonk had ik ook nog geprobeerd te bellen. Ik kreeg steeds een voicemail. Dat is helemaal niet erg natuurlijk. Jij was een prima zanger. Luister even mee naar Hans. Komt hij aan?
3: I hope you don't mind. That I put down in words.
0: Heel mooi. En Roos zong nog mee. Komt.
4: I hope you don't mind. I hope you don't mind.
0: En Gerry zong ook nog.
5: I hope you don't mind. Ja. That I put down in words.
0: Maar goed, jij hebt gewonnen hoor, Stefan. Gefeliciteerd.
2: Je krijgt allemaal netjes ook. Hoor, die andere ook hoor. Top.
0: Goed zo. It's a little bit funny. Even

0: Vannacht zat ik op de wc. Moest eventjes, dat heb je wel eens toch. Het was donker. Hoewel, de lantaarnpaal van buiten die scheen zo op de badkamerrand van bad, zeg maar. Ik zag met mijn kleine ogen, een beetje bij elkaar geknepen nog, want ik was half slaperig. Zag ik daar iets zitten, iets zwarts. Dat ziet er nou goed. Ik doe mijn ogen open. Een hele vette, dikke spin.
1: Nee, maar echt niet even, nou, hè?
0: Ah. Ik ben gelijk wakker. Ja, ik ben niet bang voor spinnen. Maar deze was echt wel heel vet. Echt zo'n hele vette, geen hooiwagen. Nee, echt een hele vette spin. Met dikke poten en ook van die ogen die je aankijken. Zo van, heb je me nou gezien? Of heb je me nou niet gezien? Dat was echt heel spannend. Ik heb toen een kopje heb ik gepakt en dan met een blaadje eronder. En dan met heel veel moeite eruit. Maar het is ook een beetje zo'n soort springspin. Ik vroeg me af, wat is jouw techniek om een spin uit je huis te krijgen? Want het is wel echt een spinnenseizoen. Ze komen allemaal naar binnen toe. Ik weet niet waarom. Zo gezellig is het niet bij mij binnen. Maar goed, wat is jouw techniek? Want het is me wel gelukt, maar ja, misschien zijn er andere manieren om een spin weg te krijgen. Ik doe het een kopje op zijn kop en dan blaadje eronder en dan hup naar buiten. Maar misschien heb jij een andere tip voor me.

0: Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Waar je zo de Michael Jackson krijgt en ook Phil Collins. Nu het nieuws van 9 uur. Jeroen Hazewinkel, die praat je bij.
8: Na het geweld in de Haagse Schilderswijk zijn bijna 30 relschoppers opgepakt. De avond begon nog feestelijk toen Marokko-fans de straat op gingen na de winst op het WK. Maar de sfeer sloeg na een tijdje om. Agenten werden aangevallen met stenen en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht werd het onrustig. In Amsterdam is een feest van Marokko-fans uitgelopen op een heftig ongeluk. Op een plein in Nieuw-West botsten een motorscooter en een fatbike op elkaar. 3 mensen zijn volgens het parool zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ander nieuws dan. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de 2 binnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand. Daarbij werd gestoken. En de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. In Washington werd het feest afgesloten met een grote vuurwerkshow na een speech van president Trump. Die was vanwege noodweer boven Washington uren later dan gepland. In zijn toespraak zette Trump zijn politieke tegenstanders weg als communisten. Het Radio 10 weer door weer online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

deze week. Grazie. Maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: kamer gisteravond.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja, dat zat
1: met Sil van Stoet.
0: Ze hebben mij in de badkamer een hele dikke, vette spin. Maar echt zo'n grote. Van, oh, die komt uit een film. Zo groot was hij. Ik vroeg aan je, wat zijn nou dingen die jij doet om een... Ja, hoe vang jij een spin thuis? Dat was eigenlijk de vraag. Corrie van Giethuis aan de telefoon. Corrie, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Sylvan.
0: Hoe vang jij de spinnen?
2: Nou, ik vang ze niet, want ik ben er ook doodsbenauwd van. Mijn man deed dat altijd.
0: Ja.
2: En toen kregen wij dus een tip van... je moet een muntplantje zetten buiten. Gewoon in de grond. Maar ik heb geen spinnen. Mijn man is overleden inmiddels. Maar ik heb totaal geen spinnen meer in huis.
0: Dus een muntplant, waar ook thee van kan zetten, zeg maar.
2: Juist, juist. En daar kan je ook gewoon de blaadjes van pakken. Want het is in de buitenlucht. Ja, en ik heb geen spinnen meer in huis.
0: Oh joh, nou dat is een goede tip. Wist ik niet. Neem ik even mee. Dankjewel voor je tip.
2: Ja, wel graag gedaan joh.
0: Oké, dag.
2: Fijne dag. Doei doei.
0: Ron, hoe vang jij je spinnen?
3: Nou, met een spinnenvanger.
0: Een spinnenvanger?
3: Ja.
0: Wat is dat dan?
3: Nou ja, dat is een apparaat met een schuifje erin. Die zet je over de spin heen. Schuif je onder zijn pootjes door. En je geeft hem weg, hè. Ik heb hem zo terugzetten in de natuur.
0: Oh, zo'n soort stok of zo?
3: Nou, nee, dat is gewoon... vaak een beetje op een knoflookpers.
0: Een knoflookpers?
3: Ja.
0: Grappig, joh. Een spinnenvanger. Dankjewel, hè.
3: Spinman.
0: Hoi.
3: Hoi, hoi.
0: Carol, hoe vang jij je spinnen?
4: Nou ja, ik heb er niet heel veel hier op Tienhoog, maar als er een zit, dan heb ik overal vliegenmeppers.
0: Vliegenmeppers?
4: Ja.
0: Ah, echt waar?
4: Ik ben echt heel bang voor spinnen, ja.
0: Maar dan splets je hem helemaal zo tegen het plafond aan. Praf.
4: Ja, ja, ja.
0: En die grote vlekken.
4: Ja, het is vies, maar ik vind ze zo eng. Ja, nee.
0: Oké, erg. Met een vliegenmepper, nou. Goed, ik zet hem erbij. Dankjewel voor de tip.
4: Ja, oké, graag gedaan.
0: Dag, Carol. Hoi, hoi.
4: Fijne dag. Doeg.
0: En wat zegt Michael?
5: Weet je wat nou echt de allerbeste tip is? De spin gewoon laten zitten, vriend. Spinnen zijn supernuttige beesten en pakken al de insecten in huis. En jou laten ze toch wel maar rust. De beste tip, gewoon lekker laten zitten.
0: Oké, dus niet gillen. Oh, nee, hoeft niet. Hier zijn de spinners. Hey, toepasselijk bij 10.

0: Round, round, round. Sugar Babes hoorde je hier bij Radio 10.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Nou, het klinkt logisch, maar in Alabama, in Amerika, staat in de wet geschreven dat je geen auto mag besturen terwijl je geblinddoekt bent. Staat erin, hebben ze toch voor de zekerheid opgeschreven. En in de Verenigde Arabische Emiraten is het verboden om te schelden via WhatsApp. Iemand beledigen via WhatsApp, via sms of social media kan daar strafbaar zijn. Nou, dat zal wat zijn voor ons hier in Nederland, toch? Weet je niet? Een keer wat netter gaan worden tegen elkaar. Het kan zelfs leiden tot hoge boetes en in sommige gevallen tot uitzetting. Alright. En nu tijd voor een feitje over een track die je zo gaat horen. Geschreven door de gitarist van de band, Kenny Livgren. Hij had een boek gelezen met gedichten van indianen. Ja, en de rest van de band vond het nummer maar helemaal niks, omdat ze eigenlijk een stevige rockband waren. En toch namen ze het op. En dat is me goed ook, want het werd de grootste hit voor de band. Dust in the Wind, dit is de band Kansas. Hier bij Radio 10.

0: Zo heet de plaat. Dolly Parton. En Jolene hier bij Radio 10 zometeen. De top 4000 muziekmythen. Vandaag een mooi verhaal. Over een plaat waarvan je denkt van, hé, is dat echt gebeurd? Dat verhaal doet de ronde. We gaan hem zo meteen vertellen aan je. Het is een hele bijzondere plaat. Ik kan niet te veel over vertellen. En dit gaan we vanaf woensdag doen.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: niet liggen, Lidl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Silvans Toet.
3: Met zometeen een lekker zomerplaatje. Eerst tijd voor de vrouw die haar wapenvergunning op orde heeft.

0: weer van die Radio 10 cheerleaders hier in de studio gehad. Oh, daar komen ze weer!
1: We hebben de S, we hebben de T, we hebben de O, we hebben de E, we hebben de T! Stoer, doe dat goed!
0: Ach, ja! Meiden, neem wat te drinken van me, doen we ondertussen dit.
2: Top 4000, muziekmythe.
0: Het is begin jaren 70. Een jonge zangeres is druk bezig met haar carrière, waar het steeds beter mee gaat. En nu is ze bezig met haar nieuwe plaat. Waarvoor ze wel wat ideetjes heeft. Bijvoorbeeld een liedje over die ene rare vent met wie ze ooit iets vluchtigs heeft gehad. Leuk hoor, een relatie met een beroemde ster. Maar het kan ook erg lastig zijn. Want hoe lief en mooi die ook was, hij had één probleem. Hij was zo vreselijk ijdel. Dat was niet normaal meer. Met de vette knipoog maakt ze een nummer over die vreselijk ijdele vent. Met de oude vriend als special guest bij de opname. Namelijk Mick Jagger. Als de plaat een hit wordt, wil iedereen maar één ding weten. Wie was toch die ijdele vent? Was het Mick Jagger, die notabene op de plaat te horen is? Of was het acteur Warren, met wie de zangeres ooit iets heeft gehad? Of was het toch zanger James Taylor, met wie ze net getrouwd was? Maar de zangeres houdt haar kaken stijf op elkaar. Al meer dan bijna 40 jaar. Ze heeft nooit verteld over wie de plaat gemaakt is. En voorlopig houdt ze haar mond dicht. Want als ik het nu vertel, bederf ik het voor mezelf en voor hem, zegt ze. Kortom, een top 4000 muziekmythe. Van Carly Simon's Your So Vain blijft voorlopig nog echt een echte mythe.

0: telefoon Erik de Zwart. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je kan weer hulp gebruiken van onze luisteraars, hè? Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Hits en herinneringen die zijn natuurlijk weer welkom via radio10.nl/Erik of via het appje van Radio 10, gratis te downloaden. Ja. Maar stem ook even op onze hit battle. Het eerste half uur gaan we terug naar 1977. En Tavares scoorde dat jaar meerdere hits. Maar ga je voor optie A. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Oeh, lekker. Must be
2: missing an angel. Of wordt het optie B. Don't Take Away the Music. Welke hit heeft jouw voorkeur? Stuur A of B via de app van Radio 10. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.
0: Hartstikke leuk. Nou, ga maar stemmen. A of B, even appen met de Radio 10 app. Heel veel plezier zo meteen met Erik de Zwart en Erik Stoffier, de Giedossier.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Hey.
3: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
12: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
18: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm? Op de vette!
19: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
10: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
21: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
22: Het ANP-nieuws van 10 uur.
23: In Amsterdam is een overwinningsfeest van Marokko-fans in één klap geëindigd na een heftig ongeluk. 3 mensen raakten zwaar gewond. Op een druk plein botste iemand op een scooter tegen 2 jongeren op een fatbike. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en er volgens het parool alle 3 slecht aan toe. In een paar andere steden braken rond het Marokkaanse voetbalfeest ongeregeldheden uit. Daarbij zijn tientallen relschoppers opgepakt. Alleen al in de Haagse Schilderswijk zijn het er bijna 30. 2 agenten in Den Haag raakten gewond toen ze werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werd een verkeersregelaar aangereden. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. En president Trump heeft in zijn speech op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zijn bekende speerpunten herhaald. Zo waarschuwde hij voor het communisme en voor fraude bij de volgende Amerikaanse verkiezingen. Trump's speech buiten op de National Mall was uren later dan gepland. Er was noodweer boven Washington. Het Radio 10 weer nog weer online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Goedemorgen, deze zondagmorgen. 10 uur geweest, het is weer tijd voor Erik's Top 40 Hitdossier. Herinneringen banen zich weer een weg tussen de hits uit de afgelopen 61 jaar. Hitgeschiedenis en alles en iedereen is meer dan welkom. Welke Top 40 hit dan ook en welke herinnering dan ook. Stuur het door via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik het voor 12 uur nog voor je. Dit half uur gaan we terug naar 1977. En ik zou willen zeggen, the year of the cat. Maar dat zit anders en dat hoor je zo meteen. Eerst de winnaar van de hit battle. Iets wat ik niet zou durven. Ik vind

0: The Year of the Cat. Ik pak even de Chinese kalender erbij. We zitten momenteel in het jaar van het paard, maar we gaan naar het jaar van de kat, met een hit die de eerste 10 jaar eigenlijk op de plank heeft gelegen. Want Al Stewart die zag in 1966 de komiek Tony Hancock optreden. En dat optreden inspireerde hem tot het schrijven van het liedje, waarvoor hij nog eigenlijk geen goede titel had. Toen Hancock 2 jaar later zelfmoord pleegde, besloot Al uit respect het liedje te laten liggen. Maar jaren later zag hij bij zijn vriendin thuis een boek over Vietnamese astrologie. Dat lag open bij het jaar van de kat. Dat zette hem ertoe aan om het liedje af te maken. En het werd The Year of the Cat. Dan gaan we terug naar 1977, want daar zitten we nu middenin. Daar draait het om dit half uur, dankzij de herinnering van Roelof.
1: Hoi, neem jullie even mee terug naar 1977. In die tijd was ik een snotneus van 17. Groot fan van David Bowie, die toen ter tijd natuurlijk een gigahit had met Heroes. En mijn allerbeste schoolvriend, waar ik nog steeds contact mee heb, Peter Smitten uit Nooddorp, die was ook helemaal gek van Bowie. Daar had ik het denk ik ook een beetje van. Maar wij maakten dan ook de koppen van de DJ's helemaal gek als wij in Den Haag in die tijd gingen stappen. En om zo die DJ's maar weer uit te nodigen, misschien wel een beetje te dwingen om Heroes van David Bowie te draaien. En misschien kunnen jullie dat nummer van mij nog even draaien. Dankjewel. Goeie uitzending.

De twee Spaanse zangeressen Maile Mateos en Maria Mendiola die spraken nauwelijks Engels en voor hun hits leerden ze de teksten aan om fonetisch uit hun hoofd precies nazeggen wat ze hoorden. Dat was het eigenlijk een beetje. Ik ken ook wat Nederlandse zangers die dat zo deden trouwens hoor. Ja. Maar goed, Yes Sir, I Can Boogie zetten ze wel op de plaat en met dat leuke accent erbij in 1977 en het was een grote hit. Meer hits in die tijd vinden de top 40 van 25 juni van dat jaar. Op nummer 5, Don't Stop Fleetwood Mac bleef staan die vijfde plaats in de vierde week top 40. Drie weken Veronica Unlimited met What Kind of Dance Is This, die gingen van 8 naar nummer 4 omhoog. Cherche La Femme van Dr. Buzzard's Original Savannah Band bleef staan op nummer 3 in de zevende week, moet ik zeggen. Vijf weken, Young and In Love. De internationals stegen van 6 naar 2 met een vette stip. En Ma Baker van Boney M bleef staan op de eerste plaats. Die stond ook 6 weken genoteerd. En dan de nummer 5, die ga ik draaien. Die kwam niet verder dan die vijfde plaats. 4 weken stonden ze in de top 40, zoals gezegd.

Baby, what a big surprise. Dat was de laatste hit uit ons hitjaar 1977. Dank aan de hit en herinnering van Radio 10 Roelof. Is er ook iets dat jij graag zou willen horen uit 61 jaar hitgeschiedenis? Vraag het er nu aan via de Radio 10-app. En wie weet draai ik het straks. Eerst gaan we zo meteen terug naar de tijd.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
10: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar €3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
12: Goedemorgen.
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
12: Mm.
13: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Erik de Zwart. Dit half uur gaan we terug naar 2000. Het jaar waarvan we niet wisten dat het zou komen. Je hoort Bluff na Robbie Williams en Sub.

0: van Bluff. Nou, inmiddels zijn ze wel uitgedanst in Zeeland. Na het festivalweekend konden ze dat zien. Helaas bijna geëindigd met een knal. Door onweer dat insloeg op het hoofdpodium. Maar gelukkig liep het allemaal goed af. En konden ze na het opklaren weer zorgeloos dansen aan zee. Bluff was dat uit 2000. Hits en herinneringen. Die brengen ons terug naar het jaar 2000. Dit is het appje van Miranda wat we kregen.
1: Goedemorgen, Erik Zwart. Met Miranda spreek je. Ik zou een herinnering graag terug willen gaan naar de zomer van 2000. Dat is het jaar geweest dat wij met een groep vriendinnen naar Mallorca gingen. Dansen onder de Spaanse zon en genieten van de muziek van Mojo. Hear Me Tonight op een strandfeestje. Dat is in ieder geval de herinnering die ik

Life is a roller coaster. Een hit voor Ronan Keating, die dit niet zelf schreef. Er zat een duo achter, Greg Alexander en Rick Knowles. Greg Alexander was net gestopt met zijn eigen band The New Radicals, nadat hij een wereldhit had gescoord met You Get What You Give. Hij

0: cushions. Shackles, Mary Mary Praise You, die ging van 4 naar 5 omlaag in de, tiende week tot 40. 7 weken stond Bon Jovi erin met It's My Life, zakte van 2 naar 4. Van 5 naar 3 omhoog in de 7e week You Sang To Me van Mark Anthony. Let's Get Loud van Jennifer Lopez steeg met een superstip van 9 naar nummer 2. In de derde week top 40 en 5 weken nu in de top 40. En blijven staan op de eerste plaats Job en Jij Bent de Zon. Dan een hit die prima op een zondagochtend zou passen, maar zover is het nog niet. Mary Mary is namelijk een verwijzing naar twee Bijbelse Maria's. En Mary Mary verwijst weer naar deze grote hit uit 2000. Dit is Shackles and Praise You.
1: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Matchbox 20-zanger Rob Thomas en Smooth. Stond in de hitlijsten van het jaar 2000. Dat was het voor dit uur. Straks nog een uurtje Erik's Top 40 Hit Dossier hier op Radio 10. Dan ook plek voor jouw herinnering. Dus deel die via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik.
1: Nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana komt tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: In het noordoosten van Brabant zijn 2 doden gevallen bij een auto-ongeluk. Een van de slachtoffers is een jongen van 15 uit Uden. De auto botste vanochtend in het dorp Zeeland tegen een boom en vloog daarna in brand. Hulpdiensten zochten in de omgeving naar nog meer slachtoffers, maar die zijn niet gevonden. De viering van de verjaardag van Amerika is gisteravond in mineur geëindigd op Coney Island bij New York. Iemand opende daar het vuur en raakte zeker 8 mensen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. De jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. In Assen raakten vannacht 2 mensen gewond bij een steekpartij. Daar zijn nu 3 verdachten voor opgepakt. Ze komen allemaal uit Assen zelf. Reden voor het geweld zou een uit de hand gelopen ruzie zijn in een café. Wat er precies is gebeurd en wie er heeft gestoken, weten we nog niet. En dagen na de uitschakeling op het WK zitten veel spelers van Senegal nog altijd noodgedwongen in Amerika. Eigenlijk zouden ze na het verlies tegen België meteen naar huis gaan, maar op de luchthaven ontdekten ze dat hun eigen voetbalbond de terugvlucht niet geregeld had. Sommige spelers hebben daarom maar zelf iets geboekt. Het Radio 10 weer door weer online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Middag tot 12 uur hoor je de hits en herinneringen aan hits uit de enige echte hitlijst van ons land, de Top 40. Welk liedje doet jou denken aan een onvergetelijke herinnering? Deel dat via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. Dit uur terug naar 1986, dankzij Radio 10er Ingrid. Haar herinneringen aan muziek van Chris de Burgh hoor je zometeen.

0: Gisteren kwam ze met haar langverwachte nieuwe album Confessions 2. De fans hebben het natuurlijk al plat gestreamd, maar heb jij het al gehoord? Of hou je het liever bij haar grootste hits aller tijden, zoals deze Borderline? Madonna was dat. Soms hebben hits weinig op het lijf en soms zijn ze juist allesomvattend. Zoals dit verzoekje van Ingrid uit de app van Radio 10.
1: Heel graag zou ik het volgende plaatje willen aanvragen, omdat het voor mij iedere keer als ik het hoor een hele leuke herinnering is. We gaan 40 jaar terug in 1986. Ik was in een discotheek met mijn zus. De discotheek ging bijna sluiten en er had een hele avond een beetje een jongen op afstand naar mij en mijn zus zitten kijken. Zoals ik al zei, de discotheek ging bijna sluiten en de jongen had waarschijnlijk de moed, alle moed bij elkaar verzameld om mij ten dans te vragen. Dus we gaan de dansvloer op. De lichten werden gedimd. Ik was helemaal in het rood. Echt rode pumps, een lange kokerrok, schoudervulling, haren getoupeerd, knalrode lipstift, echt ethisch. En daar kwam het. Lady in Red van Chris de Burgh. Zo toepasselijk. Ik kende heel de jongen niet. Het plaatje was klaar en ik bedankte hem voor de dans en ik ben weggelopen. En nu 40 jaar later vraag ik me nog altijd af, wie was die jongen? En iedere keer als ik dit liedje hoor, denk ik even terug aan 40 jaar geleden. Het blijft een leuke herinnering. Dankjewel.

Billy Ocean die werd gevraagd om de titelsong te schrijven voor de avonturenfilm The Jewel of the Nile. Dat werd When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. De film werd een enorme hit, maar het nummer des te meer. We gaan even terug naar de top 5 van de top 40 van 28 juli 1986. Thought You Were On My Side van Cock Robin. Die steeg van 6 naar nummer 5 in de zesde week top 40. Ook 6 weken in de lijst. Sandra Kim, de winnares van het Eurovisie Songfestival dat jaar. Die bleef staan op nummer 4. Van 2 naar 3 zakte Sam Cooke, Wonderful World. 9 weken in de top 40. 5 weken in de lijst On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald. Steeg van 3 naar nummer 2. En What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson. Die bleef staan op de eerste plaats. En die stond al 6 weken in de top 40. Nou, de hit die ik ga draaien. Daarmee won België in 1986 voor het eerst tot nu toe. Ook voor het laatst het Songfestival. Dankzij een meisje van 15. Nou ja, 13 eigenlijk. Want Sandra Kim loog een jaar of twee erbij in haar liedje J'aime la vie. Ondanks dat maakte Sandra Kim officieel de jongste winnaar ooit van het Eurovisie Songfestival. En dit is de

Weet je het zeker? Een rit die ons terugbrengt naar het witte doek van 1986. Living in America van James Brown werd gebruikt in de film Rocky IV. Het zijn de herinneringen die ons weer even terugbrengen naar vervlogen hitjaren in Erik's Top 40 Hit Dossier. Welke herinnering zou jij muzikaal weer even willen afstoffen? Stuur het door via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. Zometeen gaan we terug naar 1979 met herinneringen aan deze hit.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook! Uit de meterkast!
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: keukenspecialist.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
10: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer.

0: Tour. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Zo, waar is het waren? Hoor ik daar een barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Erik de Zwart. Dit half uur gaan we terug naar 1979 met muziek van Earth, Wind & Fire.

0: een van de verzoekjes die kwam van Jacqueline.
1: Hey, het lijkt mij leuk om van Robert Palmer A Bad Case of Loving You te horen. Dat brengt me terug naar mijn kindertijd. In de tijd dat al mijn ooms en tantes, ik kom uit een groot gezin, allemaal vrolijk stonden te dansen op dat waanzinnig mooie nummer. Dankjewel.

top 40 hit dossier herenigt hits en herinneringen zoals deze van Peaches and Herb met het hitjaar 1979. Dit was Reunited. Meer hits die ervoor zorgen dat hit en herinnering elkaar weer in de armen vliegen, vinden we de top 5 van deze week terug in de tijd. De top 40 van 30 juni 1979. Dr. Hoek stond op nummer 5. Zakte van, van 3 naar nummer 5 in de 9e week. Van 6 naar 4 omhoog ging Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire and Emotions in de 7e week. 3 weken nu de top 40. Het thema uit de film The Deer Hunter, gespeeld door The Shadows, steeg van 7 naar nummer 3. Peaches and Herb, die we net draaiden, Reunited, bleef staan op nummer 2 in de 6e week. En al 9 weken in de top 40, Art Garfunkel met Bright Eyes. Maar we draaien de nummer 5. En dat is Dr. Hoek. De naam was een verwijzing naar het personage Kapitein Haak. Captain Hoek uit Peter Pan, vanwege het ooglapje dat bandlid Ray Sawyer droeg na een zwaar auto-ongeluk. En zoals een echte dokter kan weten, muziek is altijd een goed medicijn.

Brick by Brick, een herinnering voor herinnering bouwen aan Erik's Top 40 Hit Dossier. Dat was het weer voor vandaag. Volgend weekend voegen we weer nieuwe verhalen toe aan ons Hit Dossier. En wellicht is dat dan een hit die past bij jouw herinnering. Stuur die dan door via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl.

0: Buongiorno.
1: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Grazie. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Waar ben jij?
12: Ik zit nog in de trein.
13: Het volgende station is station Antwerpen.
12: Ik denk dat het wat later wordt.
11: Je zat zeker weer je serie te kijken.
12: Nee.
11: Ja?
12: Ja, oké, sorry.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken. Voel mij zo
11: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
21: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
23: Hakje.
0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
1: Hak je dag!
2: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Welkom, welkom op de zondagmiddag. De weekendshow gaat zo meteen beginnen met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine na het nieuws.
28: Op de A13 bij Delft is gisteravond een heftig ongeluk geweest. Daarbij waren twee auto's betrokken en in één zat een kind dat zo zwaar gewond raakte dat het vanmorgen in het ziekenhuis is overleden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd op de snelweg. De politie is op zoek naar ooggetuigen. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben vier relschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete mee. Een Marokkaans voetbalfeest eindigde gisteravond in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. Op Coney Island bij New York is het gisteravond helemaal misgegaan toen mensen naar het vuurwerk stonden te kijken op de 4th of July, een nationale feestdag in Amerika. Zeker 8 mensen raakten gewond toen iemand daar het vuur opende. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen, de jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. En FIFA-baas Gianni Infantino geniet met volle teugen van het WK. Hij vindt het vooral geweldig dat de grote sterren het ook echt waarmaken. En tot op Messi, Mbappé, Haaland, Kane en Ronaldo. Infantino gaf ook een pluim aan de keeper van Kaapverdië, die uitgroeide tot de held van het WK. Het Radio 10 weer door weer online. Eerst nog vaak bewolkt met lokaal een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden.
27: Dankjewel, Michiel Frazenstorm. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
29: Het is vrij rustig. 4 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Zevenaar en Oud-Dijk, 6 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Hagestein, 7 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 6 minuten.
30: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
31: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
32: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
33: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
34: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Electric Light Orchestra. Ik mag ILO zeggen en heel veel mensen mogen dat zeggen. Don't bring me down.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Welkom, welkom op deze zondagmiddag. Kim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is weer zo'n echte sportzondag. In de zomer is dat nog heftiger, lijkt het wel. We hebben Formule 1 op Silverstone in Engeland.
2: Mm-hmm.
0: Onze Max wil volgens mij alleen maar zo snel mogelijk met vakantie.
2: Ja, ach.
0: Die is het zo zat. Het is dag 2 van de Tour de France. Mathieu van der Poel die heeft zijn zinnen gezet op de winst in deze etappe. Over 169 kilometer gaat van Tarragona naar Barcelona. En op het WK wordt er vanavond gespeeld tussen Brazilië en Noorwegen.
2: Leuk, ik denk een doelpuntrijk potje.
0: En waarom denk jij dat?
2: Omdat het allebei wel teams zijn die vaak veel scoren.
0: Mm.
2: En ook willen scoren.
0: En voor wie ben je dan?
2: Ik ben voor Noorwegen, maar ik denk dat Brazilië wint.
0: Okay.
2: Maar ik heb Haaland als topscorer.
0: Ah, kijk, dan dus, wil je dat hij scoort. Dat gaat hij wel doen, denk ik.
2: Gaat hij wel doen.
0: Komende nacht ook nog Mexico-Engeland trouwens. En de Mexicaanse...
2: Gaan ze nou met Viagra spelen?
0: Dat is ook een ding. Is dat echt waar, dat verhaal?
2: Ja, nee, ze hebben dat blijkbaar ook in Zuid-Afrika een keer uitgezocht. Want het schijnt dus als je via... Dus Engeland speelt tegen Mexico, maar op hoogte.
0: Ja.
2: Op ruim 2 kilometer.
0: En dan kan je minder zuurstof in je bloed opnemen.
2: Precies. En Viagra helpt daarbij.
0: Kijk.
2: Dus, en het staat niet op de dopinglijst. Dus het zou moeten kunnen. Maar ik zag al iemand op Instagram zeggen dat we dan hele aparte off-site video's gaan krijgen of foto's. Nee, ik heb geen idee of ze het doen. Ik weet het niet. Ik weet niet of je het zo kan beïnvloeden dat het overal je bloedvaten opent, behalve daar.
0: Nee, dat denk ik niet.
2: Ik weet het
0: lijkt me ook heel naar voetballen.
2: Vertel eens, hoe werkt dat,
0: met
2: Robert?
0: Zo'n boner. Ik heb nog nooit zo'n blauw pilletje gehad, maar als je het heel graag wil ik het best een keertje voor je proberen.
1: Vandaag.
0: Zondag 5 juli is het.
1: In de top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, we gaan weer eventjes een artiest uit de top 4000 in de spotlight zetten, omdat daar een soort van actuele aanleiding voor is. Dus luister even goed naar de omschrijving. Misschien weet jij te raden welke artiest we zo dadelijk gaan draaien. Het nieuws van vandaag is de verjaardag van...
3: Well.
0: Ik ga weer even zijn naam niet noemen, dus we noemen hem...
3: Well.
0: Hij is bekend van een rockband die ook vernoemd is naar...
3: Well.
0: Hij deed mee aan We Are The World van USA for Africa... maar alleen als vervanger van Prince... omdat die op het allerlaatste moment liet afweten.
2: Ah.
0: Toen mocht hij opkomen draven.
3: Well.
0: Hij zingt tussen Michael Jackson en Cyndi Lauper in het volgende zinnetje... But if you just believe, there's no way we can fall. Wie zong dat ook alweer? Hij is ook te zien in de film Back to the Future... waar in de jury zat van een talentenjacht... en Marty McFly, ook wel Michael J. Fox, afwijst met de woorden... It's just too darn loud.
2: Aha.
0: En deze wordt vandaag 75 jaar.
1: De top 4000...
0: Ja.
2: Ik heb niet gekeken.
0: Je hebt niet gekeken?
2: Nee.
0: Je mag zo meteen een gok wagen, maar als er luisteraars zijn die het eerder dan jij goed gokken,

0: blijft toch wonderlijk om te bedenken dat dit liedje een hit was 3 miljoen mensen geleden.
1: Ja.
0: Toen waren het er nog 15. 15 miljoen mensen, Fluitsma en Fantijn.
2: Vandaag.
0: Zondag 5 juli.
2: In de top 4000 Hall of Fame.
0: Zetten wij eventjes een artiest uit die top 4000 in het zonnetje, omdat daar een actuele aanleiding voor is. En we zoeken vandaag een rockartiest die 75 jaar wordt, die de stand-in was voor Prince tijdens USA for Africa. En hij had een rolletje als jury tijdens een talentenjacht in de film Back to the Future. En zijn enige zinnetje was dit.
3: I'm afraid you're just too darn loud. Next place.
0: Next place. Maar wie was dat? Wie was dat? Het was niet Bruce Springsteen. Ik zag die ook binnenkomen van Michel. Maar de meeste mensen die wisten het wel. Peter aan de lijn, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij denkt het ook te weten.
4: Ja.
0: Nou, zeg het maar.
4: Huey Lewis.
0: Zonder enige twijfel hoor ik in je stem.
4: Ja.
1: Wist je het meteen of dacht jij ook eerst Bon Jovi?
4: Nee, dat niet. Toen jullie nog bezig waren met het voordat van Afrika, wist ik het niet zeker tot het moment dat je Back to the Future zei. Weet je, dat was een film uit mijn periode. Ik heb er verschrikkelijk om gelachen om dat stukje in de film. Dus
0: Peter,
4: dat
0: het
4: was
0: is
4: heel duidelijk.
0: Helemaal goed, jongen. Helemaal goed gespeeld. Je krijgt eeuwige roem. En we gaan eventjes Huey Lewis en de nieuws draaien natuurlijk. En ik dacht even aan deze. It's Hip to be Square.
4: Mooi nummer.
1: Dankjewel, Peter.
4: Hey, jullie een hele fijne dag, hè?
0: Jij ook, fijne zondag.
4: Ja, hetzelfde. Hey. Top.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En we gaan

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Hey.
3: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
5: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
4: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
6: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Robert en Kim. Het is 10:01 op deze zondagmiddag. De weekendshow met de Counting Crows. Zometeen eerst Girls Just Wanna Have Fun.

0: kan je zomaar overkomen. Accidentally in love. The Counting Crows. Het weekend van 10. We moeten eventjes Dries Roelvink feliciteren. Althans, of niet. Maar ik las een opmerkelijk bericht over hem. Hij is door de KLM uitgeroepen tot best geklede reiziger van de afgelopen 5 jaar ook in 1 keer.
1: Ik denk dat Gordon dat niet leuk gaat vinden.
0: Die wil ik ook. Hij heeft ook een kaartje laten zien. Een handgeschreven kaartje heeft hij gekregen aan boord. En daarop staat: wij zijn trots dat u de stijl aan boord hoog houdt. En het blijkt dus, dat wist ik dus niet. Nou. Maar Dries vliegt altijd in een pak met een stropdas en nette schoenen aan.
1: Oké.
0: En waar ik dus echt op aansloeg is de reden.
1: Nou.
0: Hij doet dat vanwege bijgeloof. Nou ja, zit je even te kijken van hem?
1: Nou ja, oké.
0: Hij heeft 1 keertje extreme turbulentie meegemaakt aan boord. Ja. En toen was hij met zijn voetbalteam, hij heeft best wel hoog gevoetbald.
1: Ja.
0: Met zijn voetbalteam op weg naar een wedstrijd. En dat hele team moest in pak van de club zitten.
1: Oké. Inderdaad,
0: ja, toen heeft hij dus die turbulentie overleefd. Zoals de meeste mensen wel eens turbulentie hebben overleefd. Maar hij is er dus in gaan geloven dat dat incident overleefd is door hem. Vanwege die kleding. En sindsdien durft hij niet meer casual gekleed te vliegen.
1: Dan hoop ik echt dat hij nooit verder vliegt dan naar Spanje.
0: Want?
1: Ja, je gaat er niet 13 uur in strak in pak in een vliegtuig zitten. Word je gek.
0: Ik denk dat Dries het al wel gedaan heeft, hoor. En toen ben ik er dus eventjes ingedoken. Er zijn dus heel veel meer mensen die rituelen hebben als ze gaan vliegen. Gewoon om hun angst te bedwingen.
1: Ja, mijn broer tikt altijd 2 keer op het vliegtuig voordat hij naar binnen gaat.
0: Ja, dat.
1: Maar altijd, toen deed ik het ook een keer, toen werd hij boos. Want daarmee had ik zijn kloppen opgeheven.
0: Oh, dat is wel next level bijgeloof.
1: Ik heb niet echt iets wat ik doe, maar ik heb wel. Als ik ga zitten, ik kijk even rond. Of als ik loop. En dan scan ik de andere passagiers. En als er heel veel kinderen zijn, dan ben ik gerustgesteld, denk ik. Deze gaat heus niet neer. Maar als het voornamelijk volwassenen zijn of irritante. En dan denk ik, dan heb ik het idee dat hij eerder kan neerstorten.
0: Oh, wauw.
1: Ja, is lekker lucht.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Jennifer Aniston van Friends, die heeft hetzelfde wat je broer ook heeft. Die klopt altijd eventjes op het vliegtuig aan de buitenkant voordat ze naar binnen gaat. Een soort van hallo, vliegtuig. Doe je ding.
1: Even kijken of hij niet meteen in elkaar stort als je er tegenaan tikt.
0: Kim Kardashian die stapt altijd als eerste met haar rechtervoet een vliegtuig binnen. Ook een bijgeloof. En actrice Megan Fox die heeft iets heel bijzonders.
1: Ja.
0: Als zij een vliegtuig instapt en ze zit daar of het stijgt op of ze krijgt turbulentie, dan draait ze altijd bepaalde muziek. En dat is heel belangrijk. Maar even luisteren, ze heeft het zelf uitgelegd.
2: I would throw on certain music that I just knew I wasn't gonna die to, which was like. For what? Me, that was Britney Spears.
3: Because you're not gonna go out like that.
2: I'm not a girl. That's not the soundtrack. To my death.
3: To your death.
0: That's not the soundtrack to my death.
1: Ik vind trouwens wel de soundtrack die je voor dit onderwerp hebt uitgekozen heel bijzonder zometeen.
0: Want?
1: Je draait American Pie.
0: The Day the Music Died.
1: Ja, maar in ieder geval, wij zijn natuurlijk even nieuwsgierig of jij gekke rituelen hebt.
0: Ja, ik was echt flabbergasted toen ik dit allemaal las. En toen dacht ik, dan moeten er meer mensen zijn die dit soort rituelen hebben voor ze een vliegtuig instappen.
1: Mm-hmm.
0: Deel ze even met ons.
1: Graag.
0: De Radio 10-app, inderdaad. Ja. Nog 1 keer, waar deel je ze mee?
1: Via de Radio 10-app.
0: Hartstikke goed.

0: Hij was weer goed gisteravond. Las ik her en der. Bruno Mars stond natuurlijk in de Johan Cruijff Arena. Marry You op Radio 10. We hadden het even over rituelen die je kan hebben in het vliegtuig.
1: Ja.
0: Uit een soort van bijgeloof. Omdat Dries Roelvink, die is uitgeroepen tot best geklede reiziger door de KLM. Die vliegt namelijk altijd in pak, stropdas om, nette schoenen. En dat doet hij uit bijgeloof, want hij heeft ooit een keertje iets meegemaakt in de lucht en dat overleefd. En toen had hij een pak aan en sindsdien vliegt hij nooit meer casual. Nou, zijn er meer rituelen?
1: Zeker, Kirsten die kijkt altijd naar het vluchtnummer.
0: Oh.
1: Zo, of het wel of niet goed klinkt in de media. Zo van vlucht 24 is neergestort. En als ze denkt, nee, dat klinkt niet goed, dan zit ze veilig.
0: Oké, <Okay. laughs> mooi, wat kan je toch mooie dingen wijsmaken.
1: Ja, echt hè?
0: Heel goed, Natasja aan de telefoon, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw ritueel?
2: Nou, het is niet zozeer mijn ritueel als wel die van mijn man.
0: Ja.
2: En ook niet voordat we het vliegtuig ingaan. Maar als we eenmaal in de stoelen zitten en dan gordels om. En dan begint hij I don't want to die in an air disaster te zingen van Albert Hammond.
1: Logisch.
2: Oeh. Ja.
0: Daar moet je volgens mij
2: krijg er altijd kippenvel van, maar
0: volgens mij moet je daar ook nog best wel mee uitkijken, Natasja. Want als je dat soort enge dingen gaat roepen in een vliegtuig, kunnen ze het er ook zomaar uitpikken, toch?
1: Ja, ik denk als je don't weglaat, dat ze het wel vervelend vinden. Nee, ik weet nog wel, bijvoorbeeld die playlist die je vroeger had, dan kon je altijd even een radiostation opzetten of zo. Dat waren geproduceerde lijstjes muziek. Daar mocht bijvoorbeeld niet Ironic van Alanis Morissette in zitten. Want daarin wordt gezongen, and then his plane crashed down, and he thought, well, isn't this nice?
0: Nee, dat willen ze niet.
1: Er mag niks inzitten wat refereert aan een plane crash of een probleem.
0: Oké, okay, maar als jullie dus zitten.
2: Maar ja, de eerste zinnen van dat nummer zijn natuurlijk het gevoel wat je hebt als dat vliegtuig gas gaat geven op de runway.
1: Ik ken hem niet,
2: en ik
1: maar
2: ik denk niet dat ze dat een probleem vinden. En dan zingt hij doorgaans niet verder.
0: Laten we even checken.
1: Maar je hebt hem, hè?
0: Ik heb hem hier bij me, ja. Albert Hammond. Het liedje begint zo.

0: fijn. Dan zou het ook nog wel geruststellend zijn of zo, denk ik, naast je.
1: Ja, nee. Nou ja. Het geeft wel een soort van, we gaan op vliegvakantie gevoel. Maar geruststellend als je weet wat er gaat volgen in dat nummer misschien niet. Maar.
2: Nee. Wanneer gaan jullie de volgende keer weer een vliegtuig in?
1: Dat weet ik niet eerlijk gezegd.
2: Dat is nog niet
1: gepland. We hebben nog niks geboekt.
2: Oké, nee. Nou, ik wens je een hele fijne zomer. Hopelijk met een mooie vakantie.
1: Eens gelijk.
2: Oké, doei.
0: Dankjewel, Natasja.
1: Doei.

0: bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws.

0: en Vaiana of Motunui.
1: Deze zomer.
2: Here we go.
1: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
17: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: We gaan zo meteen 2 leugens en 1 waarheid spelen. Ook Whitney Houston komt eraan. Allemaal na het nieuws van 1 uur.
21: Een tegenvaller voor mensen die geregeld naar een van de bezoekerscentra komen van Staatsbosbeheer. In het nieuwe jaar gaan ze alle 7 dicht. Staatsbosbeheer heeft te weinig geld om ze open te houden. De bezoekerscentra zitten verspreid over het hele land en ontvangen elk jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers. Het Nederlandse reddingsteam keert rond deze tijd terug uit Venezuela. Ze kunnen ieder moment landen op vliegbasis Eindhoven. Het team bestond uit tientallen mensen en honden die zochten naar overlevenden van de aardbevingen van 1,5 week geleden. Ze hebben voor zover bekend niemand gevonden. Bij een groothandel in Stuttgart brak vrijdagavond brand uit en het vuur is nog steeds niet helemaal uit. De verwachting is dat het blussen nog uren duurt. In het gebouw zaten tientallen bedrijven die groente en fruit leveren aan de horeca. De schade loopt in de miljoenen. Niemand raakte gewond bij de brand. En het is nu eindelijk officieel. Oranje International Denzel Dumfries heeft zijn droomtransfer te pakken. Hij verhuilt internationale voor Real Madrid, waar Dumfries voor 4 jaar heeft getekend. De laatste keer dat de Nederlander uitkwam voor Real Madrid is alweer 15 jaar geleden. Dat was Royston Drenthe. Het Radio 10 weer door weer online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
20: Dankjewel, Michiel. Frazenstorm dan het verkeer. Het is afgelopen uur een stuk drukker geworden, Kim.
0: Zeker. Het nu inmiddels 13 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 39 minuten. De A2 Utrecht-Hertogenbosch tussen Geldermalsen en de Martinus-Nijhoffbrug 20 minuten. En op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Apkoude 13 minuten.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: even. Lidl.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Soms heb je van die liedjes en dan onthoud je gewoon de rest van je leven waar je het voor de allereerste keer hebt gehoord. En dat heb ik bij dit liedje.
1: Oef, vind ik ver gaan.
0: Ja, ik weet gewoon nog waar ik reed in de auto. Niet op een bijzondere weg, maar gewoon tussen Bussum en Weesp. En toen ik stak de eerste keer dat cd'tje in de cd-speler. En toen hoorde ik dit. Toen heb ik het de hele weg op repeat gezet. Want ik dacht, wat is dit ontzettend goed. En ik vind het nog steeds goed. Keen and Somewhere Only We Know. We gaan een spelletje spelen, jongens.
2: Twee leugens en één waarheid.
0: Twee leugens en één waarheid. Drie stellingen, slechts eentje is er waar. En jij moet die ware stelling eruit zien te vissen. Dan kan je mooie prijzen mee winnen van Radio 10. En wat is dan het onderwerp? Nou, het is vandaag Internationale Bikini-dag.
1: Oh, ik ben af.
0: Je draagt er geen één?
1: Nou, deze zomer even niet.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dan kan je je afvragen, waarom is het vandaag Internationale Bikini-dag? Heeft dat te maken met het begin van de vakantie, dat iedereen bikini-ready wil zijn? Nee, de bikini is gewoon 80 jaar oud. Vandaag in 1946 werd hij voor het eerst gepresenteerd. En daarom zometeen drie stellingen over de bikini. En als je mee wil spelen, dan moet je nu vast de selectiestelling goed beantwoorden via de Radio 10-app. Dus laat ons vooral weten, is de volgende stelling een waarheid of een leugen volgens jou? Bij de presentatie in 1946 was er zoveel schaamte over het weinig verhullende kledingstuk, dat het eerste bikinimodel haar bikini over haar gewone kleding heen droeg. Is dit een waarheid of een leugen? Denk erover na, laat het weten via de Radio 10-app en misschien speel je zometeen mee met twee leugens en één waarheid. Dit is Natalie Imbruglia.

0: I'll be there.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Gaan wij spelen met Ellen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Hi. Het is vandaag internationale bikinidag. Want de bikini bestaat 80 jaar. Wie wist dat?
2: Nee.
0: Nee, jij wist het niet, hè? Nee.
3: Er zijn ook dagen dat ik er niet over nadenk.
0: Ik wist het ook alleen omdat ik het in het nieuws zag. De selectiestelling luidde: bij de presentatie in 1946 was er zoveel schaamte over het weinig verhullende kledingstuk dat het allereerste bikinimodel haar bikini over haar gewone kleding droeg. Maar is dit een waarheid of een leugen, Ellen?
2: Ik had dat een leugen.
0: Dat is inderdaad een leugen. Er was wel heel veel schaamte, dus dat klopt. De ontwerper van de bikini die kon geen enkel bekend fotomodel vinden dat de bikini wilde dragen voor hem. En daarom huurde hij een naaktdanseres in uit Casino de Paris. Ze was 18, ze heette Micheline Bernardini en ze was in één klap beroemd, want ze kreeg 50.000 fanbrieven naar aanleiding van de presentatie van de bikini.
2: Nou, ik krijg het nooit.
0: Men will be men.
3: Ja, ze kunnen verbranden om warm te stoken, want waarschijnlijk heeft ze er niet heel veel geld voor gekregen.
0: Dat denk ik ook niet. Nee. We krijgen nog 3 stellingen over de bikini. Eentje is waar. Ben jij er klaar voor om te spelen?
2: Ja.
0: Dan gaan wij.
1: 1.
3: De eerste bikini werd op 5 juli 1946 in Parijs gepresenteerd. En op 6 juli 1946 in heel Frankrijk verboden.
1: 2.
3: De bikini was oorspronkelijk bedoeld als kledingstuk voor mannen.
1: 3.
3: De bikini is vernoemd naar een eiland in de Stille Oceaan waar Amerikanen kernproeven hielden.
1: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Ja, hij is niet makkelijk. Maar welke is waar? Is de bikini echt een dag nadat hij werd gepresenteerd al verboden in heel Frankrijk? Was de bikini oorspronkelijk bedoeld als kledingstuk voor mannen? Of is de bikini vernoemd naar een eiland in de Stille Oceaan waar kernproeven werden gehouden? Ellen.
2: Ik gok op 1.
0: Jij gokt op 1?
2: Ja.
0: Weet je het heel zeker?
2: Nee.
0: Wil je een herkans zien?
2: Nou ja.
3: Nee.
2: Dan doe ik op 2.
0: Ja. Ik kon je niet nog een poging geven.
3: Nee. Sorry.
0: Nee, de bikini is echt vernoemd naar een bikini-atol, eiland in de Stille Oceaan. De bikini-ontwerper Louis Réard die hoopte namelijk dat zijn ontwerp een even explosieve reactie zou veroorzaken als de nieuwsberichten over een kernproef die de Amerikanen echt een paar dagen voordat hij de bikini presenteerde deden op dat eiland. En daar heeft hij dus de bikini naar vernoemd.
2: Nou ja, er zit wel wat in, ja.
0: Daar zit wel wat in. Het was ook explosief. Stelling 2 is echt onzin. De bikini was altijd bedoeld voor vrouwen. En stelling 1 is ook niet waar. Er zijn wel delen van Frankrijk waar het dragen van de bikini je een boete op kon leveren. Maar aan de Côte d'Azur bijvoorbeeld werd de bikini al heel snel omarmd als een symbool van vrijheid voor vrouwen om te dragen wat ze wilden.
2: Ja, en terecht.
0: En terecht, zegt Ellen. Je hebt het niet goed. Dat betekent dat je niet het hele pakket krijgt. Maar je mag altijd een keuze doen, want niemand gaat met lege handen naar huis. Dus wil je of de Radio 10 paraplu, of de dopper, of de cap?
2: De paraplu.
0: De paraplu gaat jouw kant op. Dankjewel voor het meespelen. Nog een hele fijne zondag.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoi, hoi.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm?
3: Op de fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Robert en Kim. In de weekendshow deze zondagmiddag met Snap en Rhythm is a Dancer. Na What's Love Got to Do With It. Dit is Tina Turner.

Radio 10 met Snap en Rhythm is a Dancer. Op deze zondagmiddag gaan wij even kijken. Is er nog een beetje shownieuws tijdens de komkommertijd? Want die is wel een beetje begonnen.

0: Het gaat nog steeds veel over het huwelijk van dit weekend. Ja, Travis Kelce en bekender Taylor Swift.
1: Ja.
0: Afgelopen vrijdagnacht volgens mij voor ons getrouwd in Madison Square Garden. Met hoeveel mensen waren er ook weer te gast?
1: Ik geloof ruim 1000. En iedere gast heeft een geborduurd zakdoekje mee naar huis gekregen.
0: Ja, dat las ik dus ook. En toen heb ik dus gegoogeld van zou het eerste zakdoekje al op eBay te koop zijn?
1: Nee.
0: Niet gevonden.
1: Nee, nee, volgens mij heeft iedereen echt wel NDA's en dingen moeten tekenen. Het is natuurlijk heel erg goed geheim gebleven.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk zijn ze al boos dat deze ene foto is uitgelekt.
0: Ja, want er is één influencer die heeft dat naar buiten gebracht. Hè, dat dit zakdoekje is uitgegeven.
1: Je verwacht het niet van een influencer. Nee.
0: De initialen staan erop van de twee. Plus de tekst So It's Gonna Be Forever.
1: So It's Gonna Be Forever.
0: Dan moeten we nog maar even afwachten.
1: Ja,
0: maar
1: dat is natuurlijk waar het vandaan komt.
0: Een zinnetje uit het nummer Blank Space inderdaad.
1: Ja.
0: Anouk die is misschien wel bezig met haar allerlaatste muzikale kunstje, heeft ze laten weten.
1: Ja, totdat ze daarna nog zin heeft in een muzikaal kunstje. Toch hoop ik in ieder geval. Ik zou het jammer vinden.
0: Ja, ze is nu bezig met een nieuw album, maar het zou wel eens haar laatste kunnen zijn. Ze maakt de laatste jaren namelijk alleen maar verlies op haar albums, heeft ze gezegd.
1: Ja, maar het laatste album was met het Philharmonisch Orkest, geloof ik, van Kroatië of iets. Dat was natuurlijk ook een behoorlijke onderneming.
0: Ja, dat kost veel geld en dat heeft dus niet genoeg opgeleverd. En ze denkt er nu zelfs over na om een soort van crowdfunding te gaan houden voor een eventueel volgend album.
1: Nou ja, als je dan eigenlijk jezelf al kan inkopen op een exemplaar.
0: Ja, maar dan moet je dus eerst geld gaan betalen voor muziek die er nog niet is. En pas als Anouk genoeg geld op haar rekening heeft, denkt ze, ja, nu ga ik het opnemen.
1: Ja, maar daar zitten altijd wel voorwaarden aan. Volgens mij als 80%, er moet minimaal 80% worden opgehaald, anders krijg je ook gewoon je geld terug.
0: Ja, precies. Maar ik vind ook dat zij, ik bedoel, ik hou
1: zou,
0: van Anouk.
1: Ze zou het niet nodig moeten hebben om een crowdfunding. Maar misschien heeft ze een idee wat ze niet gefinancierd krijgt bij een platenmaatschappij. Ja.
0: Maar ik denk ook, hou op met alleen maar dat bedelen om geld. Want het straalt ze toch een beetje uit. Ze zegt ook vaak als ze gaat optreden, van ja, ik moet, want de schoorsteen moet roken. Ik hou helemaal niet van optreden, maar ik moet het doen. Dat ik denk van ja, ik ga toch liever naar een concert van iemand
1: die het heel leuk vindt om,
0: die het heel leuk vindt om daar te staan voor mij. Toch? Dus misschien moet ze dat eventjes weer.
1: Terwijl opnemen. Als ze het doet, zijn het altijd wel. Ja, dat is wel waar. Ze kan ook gewoon een paar shows geven. Dan kan ze het album financieren.
0: Ja, vind ik ook. Ja. En gisteren vierde Amerika 250 jaar onafhankelijkheid. En dat was voor Beyoncé reden om het eerste nieuwe nummer in 2 jaar tijd uit te brengen. Tenminste, dat heeft ze naar buiten gebracht. Mm-hmm. Maar het eerlijke verhaal is, het was voor haar reden om een oud nummer van de plank te halen en dat alsnog een keertje uit te brengen. Want in september dan bestaat haar album B-Day precies 20 jaar.
1: Ja.
0: En dat gaat ze vieren met een heruitgave. En daar wordt dan 1 nieuw liedje aan toegevoegd. Nou ja, eigenlijk dus een oud liedje.
1: Als dat ik van dus de plank iets komt. Nog erger vind dan Anouk die bedelt om geld, dan is het wel elke artiest die een jubileumuitgave uitbrengt van een album wat al bestaat.
0: Ja, met 1 nieuw liedje erbij.
1: Puur geldklopperij van mensen die fan zijn en dat eigenlijk misschien zich helemaal niet kunnen veroorloven, maar toch doen omdat ze zo'n fan zijn. Dat vind ik pas erg.
0: Wil je het wel horen?
1: Jawel.
0: Dat nieuwe liedje? Morning Dew heet het. Morning Dew Dank. En het is opvallend sensueel. Luister eventjes.

0: Ik denk dat Barry White zich omdraait in zijn graf en denkt, hé, dit was toch mijn...
1: Is dit echt het spannendste stukje wat je eruit hebt kunnen halen?
0: Ja, helaas, sorry.
1: Oké. Okay. Nou.
0: Hey. Jij hoeft het niet te hebben?
2: Hey.
0: Nee, oké. Okay. Radio 10, hey. Dit is de weekendshow met Hey Soul Sister.

met The Police en I Can't Stand Losing You. De hele week geven wij elkaar de weg voor Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Ook dit weekend nog. En als je de oproep hoort, dan moet je zo snel mogelijk eventjes tickets appen via de Radio 10 app om daar misschien wel helemaal gratis bij te zijn. De oproep is nog niet geweest en hij kan niet ver weg zijn.

0: nu tickets via de Radio 10-app en maak kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Grazie.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: wellicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
6: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
11: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop, gewoon om de hoek.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
17: Met zo dadelijk in de weekendshow Paul Simon, You Can Call Me Al. Ook Texas komt eraan na het nieuws van 2 uur.
18: Het worden gebed zonder end, want het herstel aan het spoor bij Rotterdam loopt weer uit. De klus had eigenlijk morgenochtend klaar moeten zijn, maar het wordt nu op zijn vroegst pas dinsdagochtend. Na de brand in een kabelgoot ligt het treinverkeer naar het zuiden nu al bijna een week plat. In Tilburg worden 4 mensen die gisteravond de overwinning vierden van Marokko op het WK voetbal verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden vuurwerk hebben gegooid naar agenten en zitten nog altijd vast. Het succes van Marokko werd ook in andere steden gevierd, zoals Den Haag. Daar werden ook mensen opgepakt. Een stukje van de A12 bij het Gelderse Babberich leek vanochtend wel een kampeerterrein. Een auto was op een caravan gebotst en de bestuurders hadden volgens Hart van Nederland geen zin om de zaken af te handelen achter de vangrail. In plaats daarvan zaten ze midden op de snelweg aan een uitgeklapt campingtafeltje. En in het noordoosten van Spanje is de eerste echte etappe van de Tour de France begonnen. Na de ploegentijdrit van gisteren gaat de etappe vandaag van Tarragona naar Barcelona met Jonas Vingegaard in de gele leiderstrui. Favoriet voor de winst lijkt Tadej Pogacar, maar Mathieu van der Poel hoopt nog te kunnen verrassen. Het Radio 10 weer door weer online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt vooral in het zuiden af en toe de zon. Het is 19 tot 23 graden.
17: Dankjewel, Michiel. Frazenstorm, dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
19: 12 vertragingen. Dit zijn de grootste. Op de A2 Utrecht-Hertogenbosch tussen Beest en Waardenburg 15 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel 28 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 15 minuten.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
21: Odido.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: De relaxte zondagmiddag van Radio 10. Het is de weekendshow met Texas en Say What You Want. En de oplettende luisteraar, ja, die heeft het gehoord hoor.
1: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: De hele week geven ze al weg kaarten voor Eros Ramazzotti. En dit weekend plakken we er gewoon nog eventjes achteraan. Want zo zijn we dan ook alweer bij Radio 10. Raymond uit Lelystad, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Pronto, pronto.
2: Ja, lekker.
0: Hoe is het met jouw Italiaans?
2: Heel slecht.
0: Ook fonetisch meezingen wordt dat.
2: Ja, inderdaad. En dan kan ik even beter niet in Italië komen, want de laatste keer hebben we nog een boete openstaan.
3: Oh nee, wat heb je gedaan, Raymond?
0: Ja.
2: We zijn met onze auto in een gebied geweest waar je alleen met een elektrisch voertuig moet rijden.
3: Maar
2: we waren verdwaald in Palermo. Het was een beetje een gekke stad, zeg maar, te rijden.
3: Maar toen kreeg je dus wel nog een bekeuring opgestuurd, die heb je gewoon nooit betaald?
2: Nee.
3: Wat duur was die bekeuring?
0: Ja.
2: Volgens mij is het €100 of zo.
0: €100?
3: Ja, maar voor €100 zou ik wel terug willen naar Italië.
0: Het zou toch wat zijn dat je voor €100 om die te besparen...
3: Nooit meer naar Italië
0: Nooit
3: gaat.
0: Meer naar Italië mag.
2: Ah, dat verjaart wel een keertje.
0: Heel goed, Raymond. Hey, ik mag jou feliciteren.
2: Dankjewel.
0: Want jij wint 2 tickets van 10 voor het concert van Eros Ramazzotti. We zullen hem niet vertellen dat jij eigenlijk nog een boete in zijn geliefde Italië uit hebt staan. 6 april 2027, het duurt nog eventjes, maar dan staat hij in de Ziggo Dome en jij bent er gewoon bij.
2: Super, hartstikke gaaf.
0: Heel veel plezier daar.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: zo lekker. Toploader en Dancing in the Moonlight. En ik zit even te kijken naar het weerbericht komende week.
1: Zo.
0: Wordt weer echt warm.
1: Het wordt gewoon weer tropisch aankomend weekend.
0: Dus dan kan je weer dansen in het maanlicht.
1: Ja, vannacht is volle maan, toch, denk ik? Of morgen?
0: Oké, maar sowieso kan je dansen in het maanlicht als het lekker weer is natuurlijk. En vanaf woensdag ook lekker met lekker weer. Dan begint de barbecue 10-daagse hier op Radio 10. Dus dan kan je ook nog even een gratis barbecue scoren.
1: Ja, ik probeer het heel even te rekken, want ik ben aan het kijken wanneer het volle maan is. Het was volgens mij gisteren volle maan.
0: Nou.
1: Net een dag te laat.
0: Dankjewel.

0: beste reden.
1: Het was 1 juli volle maan. Ik heb hem echt volledig gemist.
2: Je bent echt een moonsister, jij.
1: Ja, echt een moonsister. Ik had van Lexman moeten even.
2: Elk weekend gaan wij op zoek naar een mooie, een goede, een leuke reden om even een nummer uit de top 4000 te draaien. Jij mag het nummer bepalen dat wij dan gaan draaien als jij ons vertelt waarom je het juist vandaag wil horen. Zo spraken we gisteren met Sheila. Die was namelijk afgelopen donderdag al naar Bruno Mars geweest. En die heeft daar de avond van haar leven beleefd. 2.0.
1: Bruut
2: was het. Ja, was mooi om te horen. Misschien ben je daar gisteravond nog wel geweest. Dat kan ook natuurlijk. Maar misschien ben je ook wel op weg naar een feestje waar een leuk nummer bij hoort. Of je bent zojuist aangekomen op de camping. En je hebt een nummer nodig om even rustig te blijven tijdens het opzetten van de tent. Ook altijd wel lekker. Nou, maakt niet uit welke reden je hebt, maar we hebben een reden nodig om jouw liedje te draaien. Heb je er eentje? Laat het weten via de Radio 10 app.
1: Nou, hadden we het eerder vandaag al even over Anouk. Die is een GoFundMe begonnen voor een nieuw album.
2: Ja.
1: Kan je denken, is dat nodig? He, kan ook een paar optredens geven en het verdienen. Maar het is aan de andere kant ook wel heel tof als er nieuw werk van Anouk komt.
2: Zeker.
1: Dus ik dacht, alle beetjes helpen. We draaien Anouk. Modern World. Modern World.
2: Blijft toch wel een fantastisch nummer.
1: En dan hier meer van.
2: Ja, hier meer van. Ja, er komt sowieso 1 nieuw album aan. Maar ze overweegt om daarna te stoppen. Tenzij ze het vooraf gefinancierd krijgt.
1: Ah, oké,
2: Nou ja, alle kleine beetjes helpen.
1: Kom
2: inderdaad.
1: Maar door.
2: Ik wil het nog 1 keertje hebben over het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Daarna hou ik er echt voor altijd over op.
1: Ja, echt niet. Als er komen heus er wel verhalen naar buiten waar we het ook nog wel een keer over gaan hebben.
2: Oké. Maar over dat huwelijk druppelen steeds meer verhalen naar buiten. Een koninklijk huwelijk was het bijna. Onder andere Paul McCartney was erbij en die heeft daar zelfs opgetreden tijdens de receptie. En hij speelde daar dit liedje. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Ah, dat is toch lief, inderdaad. Toen dacht ik, mooie reden om het er ook weer eens bij te pakken. Maar goed, wij gaan er uiteindelijk niet over. De vraag aan jou is, wat wil jij horen en wat is de goede reden om vandaag juist dat liedje te draaien? Laat dat weten. De Radio 10-app staat voor je open.

0: voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: Odido. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
17: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Voel mij zo free.
23: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
24: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
24: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: En Kim in de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen nog Crash Hip All My Life. Eerst I'm Your Man. Dit is

0: Daar zijn we naar op zoek.
1: De beste reden.
2: Marieke wil graag een American Trilogy van Elvis Presley aanvragen. Want dat werd gedraaid op hun trouwdag 16 jaar geleden.
0: Oh, gefeliciteerd nog. Ben die zegt, ik ben met mijn vrouw en mijn dochter naar Fisher Z geweest. Of Fisher Z. Het is altijd een discussie over hoe je het uitspreekt. Ik zeg meestal Fisher Z. En zijn dochter van 10 jaar is helemaal gek van het nummer So Long. Het zou voor ons geweldig zijn om het nog eens te horen.
2: Waarom zou het Z zijn?
0: Omdat de letter Z in het Engels ook wel als Z wordt uitgesproken.
2: XYZ.
0: XYZ kan ook.
2: Oké. Okay. Nee, ja, dan fair enough. Ik zit opeens te denken, want Z is toch gewoon ABC?
0: Nee, Z. De letter Z wordt ook als Z uitgesproken.
2: Hildy, die wil heel graag Bruno Mars horen. En waarom, zegt ze? Ik zit op de bank met een oogontsteking. En veel meer dan luisteren naar Radio 10 gaat op dit moment niet.
0: Oh.
2: Maar die hebben al gedraaid, Hildy.
0: Ja, dat is jammer.
2: Sorry.
0: Maar heel veel beterschap. En aan de lijn hebben wij Angelique. Wat is voor jou een goede reden om een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
3: Nou, ik ga naar een concert van Alice Cooper. Dus een nummer van Alice Cooper zou wel fijn zijn.
0: En wanneer ga je naar Alice Cooper?
3: Donderdagavond in Gelsenkirchen.
2: Oh, in Gelsenkirchen.
0: In Duitsland treedt hij op. Heel goed.
2: Ja. Wij dachten al, we hebben hier helemaal niks over gehoord.
0: Nee, wat leuk dat je daar naartoe gaat. En is dat een groot stadionconcert?
3: Het is een openluchttheater.
0: Oh.
2: Oh, wat tof.
0: Nou, en het wordt topweer. Ik neem aan, ook in Gelsenkirchen wel topweer.
3: Dat neem ik ook aan.
0: Wat ontzettend leuk. Laat je ons achteraf even weten hoe het geweest is.
3: Jazeker.
2: Dus volgens mij geeft hij best wel een tof showtje, die Alice Cooper.
3: Die shows zijn geweldig, ja. En ik denk dat de laatste keer is dat ik hem kan zien.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ik denk niet dat hij als vroeger nog hoofden van vleermuizen afbijt.
2: Oh, dat was hij, ja. Ik dacht even dat het Ozzy Osbourne was. Maar was dat Alice Cooper?
3: Dat was Ozzy Osbourne.
0: Ja, Ozzy Osbourne deed dat soort dingen ook, maar Alice Cooper toch ook?
3: Ja, wij hebben wel een helemaal goede show in alles, dat klopt.
0: Oké, maar volgens mij deed hij ook met dieren rare dingen. Maar dat ga ik nog even googelen.
2: Het klinkt heel creepy ook, met dieren rare dingen. Ik vind wel Poison echt een fantastisch tof nummer. Ik ben heel blij dat je me aanvraagt, Angelique.
3: Nou, fijn. Ik vind het ook een mooi nummer.
0: We gaan hem draaien en we wensen jou heel veel plezier komende donderdag.
3: Is goed, dankjewel.
2: Doei.
1: De beste reden.

0: Alvaro Soler. En Loca Loca Loca. Daarvoor redden we ook nog Alice Cooper voor Angelique. Want die gaat naar een concert komende donderdag van Alice Cooper. En toen hadden we het even over of Alice Cooper op zijn podia ook dieren gebruikte.
1: Ja, want jij kwam eerst met die vleermuis. Maar dat was Ozzy Osbourne.
0: Klopt, maar hij gebruikte voornamelijk slangen en kippen, lees ik hier. Zijn bekendste slang was een wurgslang. Ja. Die noemde die Julius Squeezer. Vind ik dan wel weer mooier.
1: Ja, klopt. Daar kan ik me wel foto's van herinneren ook.
0: En ook beroemd is het kippenincident.
1: Het kippenincident.
0: In 1969 tijdens een festival in Toronto belandde er per ongeluk een levende kip op het podium bij Alice Cooper.
1: Hoe dan?
0: En hij dacht, nou, het vliegt wel weg. Dus hij gooide de kip terug vanaf het podium zo de zaal in.
1: Ja.
0: Dier werd verslonden. Ja, daar is hij beroemd mee geworden. Dat soort dingen gebeuren denk ik nu niet meer bij de shows van Alice Cooper.
1: Het gebeurt ook niet bij Jan Smit, weet je? Dat is ook wel een beetje waar je heen gaat.
0: Breng hem niet op die ideeën, die Jan Smit. Hey, zometeen na drieën veel plezier met... niet Jan Smit, met Dennis Verheugd, Dennis natuurlijk. Verheugd. En wij spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort weer. Er zit een tijdje tussen, want vakantie, moeilijk allemaal.
1: Vakantieachtig.
0: Ah, we zien elkaar wel weer.
1: Zeker.
0: Wordt allemaal hartstikke leuk. Nu nog Clarence Clemens en Jackson Browne. Dit is You're a Friend of Mine.

0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Daar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20...

0: Kleintjediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Geniet van je zondagmiddag. Dan probeer ik dat muzikaal te gaan omlijsten. Met onder andere Genesis en ook Earth, Wind and Fire. Let's groove voor je na het nieuws.
7: Bij een auto-ongeluk vanmorgen in het Brabantse Zeeland is niet 1 jongen van 15 om het leven gekomen, maar 2. Eentje komt uit Uden en de ander uit Veghel. Beide zaten in een auto die tegen een boom knalde en in brand vloog. Politie denkt niet dat er naast de 2 jongens nog anderen in de auto zaten. Een tegenvaller voor treinreizigers in Rotterdam, want ze moeten ook morgen ander vervoer regelen als ze naar het zuiden moeten. Het herstel van de kapotte kabels duurt nog langer dan verwacht. ProRail mikt nu op dinsdagochtend. Het is al de 5e keer dat het eind van de klus wordt uitgesteld. De Nederlandse reddingswerkers die actief waren in Venezuela zijn weer terug. Aan het begin van de middag landden de tientallen leden met hun honden op vliegbasis Eindhoven. Ze hebben een kleine week gezocht naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Of ze mensen hebben gevonden is niet duidelijk. Een hoop ongemak vanmorgen in Tilburg en omliggende gemeenten. Door een storing zaten duizenden mensen zonder stroom. En dat leidde ook tot allerlei andere problemen. Stoplichten deden het niet meer en mensen zaten vast in Lifde. En Exis zegt dat de storing intussen voorbij is, maar weet nog niet waardoor die kwam. Het radioteam weer door weer online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind.
6: Dan meldt de flitsmeister nog 11 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A7, Zürich, Den Oever. Voor de brug over Stevinsluizen. 13 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Ook 12 minuten. Of wat zei ik? 13 net, hè? Dan is het nu 12 minuten. En 11 minuten op de A76 Geleen-Keulen. Ook voor Duitsland.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

0: jaren 90.
1: Het weekend van 10.
0: Genesis.
1: Dennis Verheugd.
0: En No Son of Mine. En ja, die lekkere muziek wordt anno 2026 nog steeds gewaardeerd. Sowieso bij ons. Welkom in het weekend van 10. Het weekend waarin de Franse politie een man gearresteerd heeft die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag aan ophing. De man die klom langs de buitenkant van de toren omhoog, op een hoogte tussen 115 en 276 meter zo ongeveer. Hij werd uiteindelijk gearresteerd voor het in gevaar brengen van andermans leven. En de Amerikaanse vlag is inmiddels van de Eiffeltoren verwijderd. Ja, zo zie je maar. Sommige toeristen nemen een souvenir mee naar huis, anderen een arrestatie. America first, dacht de man. Franse politie dacht, you first. Hè? Wegwezen daar. Ja. Deze man was voor die politie duidelijk
2: ongeschikt.

stond ze gisteren op het Paisley Alive Festival in Schotland. Emily Sandée. En daar zong ze ook Next to Me. Daarover gesproken, Next to Me, liggen ze klaar hoor. Tickets voor Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome. Hoor jij de oproep voor Eros? Heb dan tickets naar de studio. Kom je live in de uitzending, dan ben jij erbij. Heb jij je eerste concert voor 2027 in de pakken? Dat zou mooi zijn, hè? Dit is U2 bij 10.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: So, what is it bottom? Boy, got a barbecue.
8: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
11: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Bij

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop.

0: Pat Benatar. Love is a battlefield. Dat zeg ik. In het liedje is liefde een slagveld. Veel passie, maar ook veel strijd. Maar bij Pat zelf valt het gelukkig mee, hoor. Zij is al 47 jaar gelukkig met haar man Neil Geraldo.
1: Radio 10, Hit Flashback.
0: Zondagmiddag 10 over half 4. Van harte welkom met de hits uit week 27 van 2006. Ja, de Black Eyed Peas samen met Sergio Mendes. En Mash Canada ga je zo meteen als eerste horen. Toen de Black Eyed Peas met deze single kwamen, leek het een gloednieuwe zomerhit. Maar het liedje was toen al ruim 40 jaar oud. Ja, Sergio Mendes die had er in de jaren 60 al een wereldhit mee. En gaf de klassieker op zijn 65ste verjaardag gewoon een tweede jeugd. Een andere populaire single was die van Marco Borsato met Rood. Tekstschrijver en producer John Eubank die stopte bewust allerlei verschillende muziekstijlen in één liedje. Begint als een ballad, schakelt vervolgens over naar een pop- en orkestgedeelte, bevat zelfs trance-invloeden en maakt onderweg nog een verrassend uitstapje naar iets wat doet denken aan Riverdance-muziek. Ja, en de laatste track die je gaat horen is Hips Don't Lie van Shakira samen met Wyclef Jean. Toen ze het liedje had opgenomen, was het nieuwste album van Shakira al geperst en onderweg naar de platenzaken. Maar ze was er echter zo van overtuigd dat ze een wereldhit in handen had, dat ze haar platenmaatschappij vroeg de albums terug te halen en opnieuw uit te brengen met Hips Don't Lie erop. Ja, een kostbare en ongebruikelijke actie, maar ze kreeg wel gelijk. Dit zijn ze, drie van de populairste singles van precies 20 jaar geleden.
1: Radio 10,

0: Radio 10. Hit Flashback 2006.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: niet liggen. Lidl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Hou de oproep voor Eros Ramazzotti goed in de gaten. Hè? Hoor je hem? Heb dan tickets naar de studio en maak kans om hem live te gaan zien. Nu het nieuws van 4 uur.
8: Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk kan gevolgen hebben voor de Tour de France. Vanwege de brand is een grote weg richting het tourparcours van morgen afgesloten. Later vandaag wordt besloten of de derde etappe wel doorgaat. De brand bij Perpignan wordt alleen maar groter. Over 18 kilometer staat het in lichte laaien. Bij een auto-ongeluk in Brabant zijn vanmorgen 2 minderjarige jongens om het leven gekomen. Ze waren 15. Eén zat waarschijnlijk achter het stuur, want er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer mensen in de auto zaten. De auto botste op hoge snelheid tegen een boom en vloog in brand. Het gebeurde in het dorp Zeeland bij Uden. Een grote stroomstoring in Tilburg was helemaal geen storing. Enexis zette de elektriciteit vanmorgen expres uit toen ergens heel veel stroom werd gebruikt. Door wie is niet bekend, maar het dreigde wel overbelasting. De elektriciteitsstop trof duizenden huizen en bedrijven en de verkeerslichten deden het ook niet. Max Verstappen begint elk moment aan de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar niet met een nieuwe motor, waar hij gisteren nog om vroeg. Bij de kwalificatie miste Max namelijk snelheid. Volgens de Telegraaf laat Red Bull de auto zoals die is. Met een nieuwe motor had Max in de pitstraat moeten starten. Nu staat hij op de 7e plek. Het radioteam weer door weer online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind.
7: Frans, dankjewel. Flitsmeister meldt 6 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. Daar is even Zürich Den Oever voor de brug over Stevinsluizen. 11 minuten, 13 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. En de A76 Geleen-Keulen ook voor Duitsland. 11 minuten daar.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Deze week. Maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Maar jij kreeg een licht verteerbaar ontbijtje.
1: Ah, yeah.
0: Een muzikaal ontbijtje. Door de mannen van Deep Blue Something.
2: Sexy als ik dans.
0: Hier bij Radio 10. Tijd om je charmers in de strijd te gooien. Hè? Even lekker de heupen te bewegen.

0: Zo, tot zover de danslessen van Donna Summer en ook van Nielsen, hè?
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Kort over vier, de zondagmiddag in het weekend van 10. Ja, Sweet 16, hier wordt altijd toch wel goed op gereageerd. Dus ik kom vandaag ook weer. Wat is de bedoeling? Nou, ik heb je geboortedatum nodig. Dus dag, maand en jaar. Dan kan ik namelijk op zoek gaan naar jouw geboorteplaat. En pak ik ook nog eens twee hits erbij die populair waren op de dag dat jij 16 kaarsjes uitblies. Uiteindelijk gaat een van die twee gedraaid worden als jouw Sweet 16 soundtrack, want jij bepaalt de keuze. Nou, lijkt het je leuk om hier aan mee te doen? Geef dan nu je geboortedatum door en wie weet spreek ik je zo. Is dit de man die in het begin van zijn carrière de mannelijke Mariah Carey werd genoemd? Want ja, ze hadden bijna hetzelfde kapsel. En ze zongen beide gevoelige ballads. Op Radio 10 hoor je nu Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You?

0: veel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja. Van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
18: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Dennis Verheugd.
24: Ja, zo dadelijk dubbelfeest. Want een luisteraar blij maken met tickets voor Eris is altijd leuk. En een Sweet 16 feestje gaat gevierd worden.

0: the world.
1: Zondagmiddag Radio 10 met Snow Patrol. Je wordt Chasing Cars.
2: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
1: Ik heb René Oom zanger. René, goedemiddag. Wat was je aan het doen op deze zondag?
3: Ik kom net even terug van mijn moeder. Ben ik even langs geweest in het verpleeghuis.
1: Ja.
3: Dus die heb ik weer even verwend met wat dingetjes te eten en dergelijke. En wat drinken. Dus ik stap nu naar binnen. En toen hoorde ik, je oproep. Maar toen zat ik net op de snelweg. Dus ik moest even wachten om te kunnen appen.
1: Wat is het laatste concert geweest dat je hebt gezien?
3: Dat zou je bijna niet geloven. Maar dat is Sugaro geweest.
1: Ook een Italiaan.
3: Ja, een paar weken geleden.
1: Een paar weken geleden. Maar wat een fijn vooruitzicht. Want het concert van Eros Ramazzotti, daar word jij naartoe gestuurd.
3: Ja, dat is helemaal tof. De dag erna ben ik jarig, dus dat is een mooi verjaardagscadeau.
1: Nou, gefeliciteerd. 2 tickets voor het concert van Eros op 6 april in de Ziggo Dome zijn voor jou.
3: Gaan we van genieten. Dankjewel, hè.

0: Bob Marley zorgde voor een zonnige noot op deze zondagmiddag. Iron Lion Zion.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Johan, van harte welkom. Wanneer ben jij op de wereld gezet?
3: Ik ben 19 november 1984 ben ik ter wereld gekomen.
0: Ja, en op die dag was dit je geboorteplaats.
3: Nummer.
0: Ja, dat dacht ik ook. Had ik hem maar.
3: Ja.
0: Ja, volgens mij, toen ik werd geboren, stond iets van Nana Mouskouri of Vicky Leandros op nummer 1. Dus ik had ook liever Prince gehad, ja. Wat een goede geboorteplaats.
3: Ja, dat is wel een lekker nummer, inderdaad.
0: Nummer 1 op 19 november 1984. Ja, dan maken we even een sprongetje. Want hoe beleefde jij de dag waarop jij 16 werd?
3: Dat zou ik nog ook niet meer weten. Waarschijnlijk zat ik gewoon hetzelfde te doen als u. Zat ik te gamen. Of ik zat op school. Geen idee.
0: Dat was dan op 19 november 2000. Heb je het wel gevierd?
3: Nee, ook niet. Ik geef er helemaal niks om mijn verjaardag. Op die leeftijd was ik best wel teruggetrokken.
0: Oké.
3: Okay. Dus heel, heel erg op mezelf.
0: Maar nu niet meer, toch?
3: Nee, gelukkig niet. Dat het ook met mijn werk is, zou dat heel onhandig zijn. Dan werk je veel met mensen als beveiliger. Dus dan is het niet handig als je teruggetrokken bent en geen praatje met iemand aan kan gaan.
0: Dan zou dat tussen ons ook heel kort zijn geweest, denk ik.
3: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Zeg, welke hits waren er destijds populair op jouw 16e verjaardag? Zullen we eens luisteren?
3: Ja, graag.
0: Nou, je kent het principe. Ik heb 2 hits klaarstaan. Laat ik jou ook horen en daarna vertel je mij wat jouw Sweet 16 soundtrack gaat worden. En die draai ik dan helemaal. Dit is keuzemogelijkheid 1.
4: Ik zocht ik heb
0: Der Bistel van Twarres, destijds de populairste single in het land. En dit is keuzemogelijkheid 2.
4: I would walk on water.
0: Milk Inc. en Walk on Water. Welk liedje brengt dat tienergevoel weer even terug?
3: Ja, moeilijk. Ik denk dat ik toch voor optie 1 ga.
0: Twarres?
3: Ja.
0: Nou, dan ga je die nooit meer vergeten.
3: Die vind ik dan net wat lekker te klinken.
0: Want Der Bistel zal vanaf nu altijd verbonden blijven aan jouw 16e verjaardag. Ja. Hoe mooi is dat?
3: Heel lekker.
0: Van harte gefeliciteerd met je keuze.
3: Ja, dankjewel.

0: zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
8: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
9: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
14: Goedemorgen!
15: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Oh, wat een goal!
9: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Hè, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
20: in het laatste uur van jouw zondagmiddag met kans op het Radio 10 zomerpakket. Als je zo meespeelt met Stak in de Middel. En Queen, gooi je na het nieuws.
21: Een enorm ongeluk in Heibloem in Limburg. 4 mensen kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten tegen een boom reed. 2 inzittenden raakten gewond. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. 2 traumahelikopters en 6 ambulances zijn naar de plek van het ongeluk geroepen. Specialisten van de politie onderzoeken de zaak. Schrijfster en actrice Marjan Berk is overleden. Ze was 93. Ruim 40 jaar had ze een column in het AD. En schreef ze mee aan de serie Vrouwenvleugel, waarvoor ze een gouden televisiering kreeg. En ook had ze een rol in De Fabriek en Grijpstra en De Gier. En ook zette ze zich in voor mensen die moeite hebben met lezen. Het is nog maar de vraag of er morgen gereden gaat worden in de Tour de France. De autoriteiten willen aan het eind van de dag een beslissing nemen of het wel veilig is om te fietsen in een gebied waar natuurbranden woeden. De etappe van morgen eindigt in Les Angles. Dat is tientallen kilometers van de natuurbranden. Er komen nu langzaam details naar buiten over het huwelijk van het jaar in Madison Square Garden, New York, waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar het jawoord gaven. Een van de artiesten die vrijdagnacht optraden was Paul McCartney. Hij speelde I Wanna Hold Your Hand. En Stevie Nicks zong ook een liedje. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen. Alles is het droog en schijnt de zon. En dan wordt het maximaal 26 graden.
20: Frans, dankjewel. Flitsmeister meldt 3 vertragingen. Dit zijn ze. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 12 minuten. A15 Ridderkerk-Oostvoorne. Dat is voor Benelux. 6 minuten. En de A76 tenslotte Geleen-Keulen. Ook weer voor Duitsland. De Duitse grens daar 13 minuten.
22: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
23: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

Dag 186 van het jaar 2026. Het is zondag 5 juli, de dag dat bekend is geworden dat een opa op een scooter een hit is op Instagram. Ik begrijp het zelf niet. Dat is zijn reactie. Ja, nadat de echtgenote van Adrie Goets overleed, schafte deze 79-jarige opa een scooter aan. En niet veel later start hij een Instagram-account, @opaopdescooter... waarop hij reviews plaatst van appeltaart met slagroom en cappuccino. Dat doet hij eigenlijk op verschillende plekken in het land, die hij dan met zijn scooter bezoekt. Ja. En daarmee krijgt hij steeds meer bekendheid. Dus wil je hem volgen, @opaopdescooter. Verder is het de dag dat bekend is geworden dat Taylor Swift en Travis Kelce hun gasten na hun bruiloft in New York verrast hebben met een persoonlijk aandenken. Een geborduurde zakdoek, afgewerkt met kant en voorzien van initialen en de trouwdatum van het bruidspaar. Maar goed, de kans dat die zakdoek ooit gebruikt wordt is waarschijnlijk kleiner dan dat Taylor Swift onaangekondigd op je verjaardag komt zingen. Maar goed, dat terzijde. En het is ook de dag dat je Robbie Williams hoort bij 10.

0: en een dopper drinkfles. Kijk, dat is een lekker pakketje om mee te nemen naar je vakantiebestemming. Ja, luister goed. Van welke hit hoor je hier? Alleen het midden. En dat midden, dat blijft hangen. Maar goed, dat had je vast door. Een hit uit de jaren 60 vandaag. Een hit uit 1963. Maar welke? Ja, ik heb zomaar het idee dat hij niet geraden gaat worden. Gek is dat, hè? Ja, dat gevoel heb ik gewoon. Maar goed, weet jij het antwoord wel? En wil jij kans maken op dat Radio 10 zomerpakket? Vol met toffe en zonnige goodies? Geef je antwoord dan nu door met de Radio 10-app. Titel of artiest wil ik van je weten. Ga de telefoon bij je over en zie je Hilversum in je beeldschermen staan. Dan ben ik het, hè? Dan heb ik wellicht goed nieuws voor je. Dit is Gotye.
1: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals... en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
11: €2,99. Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Het nieuwe Ajax Thuis Tenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Dennis Verheugd. Zo dadelijk een vergeten Jackson's hit als Dennis Classic. Uiteraard hoor je de oplossing.

0: Sandra, ben jij een workaholic?
1: Ben ik een workaholic? Nee, niet echt.
0: Ja, het is vandaag namelijk Workaholics Day.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, dat is een knipoog naar mensen die altijd maar aan het werk zijn, zelfs op zondag.
1: Serieus? Nou, ik was wel in huis aan het werk. Telt dat ook? Of,
0: Nou, het ligt eraan wat voor werk.
1: Strijken, schoonmaken.
0: Ja, en ja, dat valt dubbel zwaar op de zondag, hè?
1: Ja, precies. Maar ja, het is nu niet zo warm, hè? Dus minder erg.
0: Nou, bij deze feliciteer ik je alvast, want vandaag is dan officieel jouw dag. Je bent druk bezig.
1: Ja.
0: Dus wellicht dat ik je zo dadelijk nog een keer feliciteer. Want jij hoorde het midden uit een wereldberoemde hit uit 1963, way back vorige eeuw.
1: Dat klopt. Dan moet ik zeggen dat ik wel uit de jaren 60 kom.
0: Dus voor jou was het appeltje eitje?
1: Nou, 63 heb ik niet meegemaakt hoor. Maar zeker door die tribute band, hè, Beach Boys Best, komt het allemaal weer naar boven.
0: Nou, je noemt ook Beach Boys. Weet je het liedje ook nog?
1: Surfing USA.
0: Nou, nogmaals gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, het Radio 10 zomerpakket komt naar je toe.
1: Geweldig.
0: Met daarin een hele coole cap, een zonnebril en ook nog die dopper drinkflessen.
1: Geweldig, hartstikke leuk.
0: Nou, maak er een mooie zomer van en nog een gezellige zondagavond.
1: Dankjewel, jij ook. 10.

0: Lady Gaga hier bij Radio 10. And always remember us this week.
1: Dennis Classic.
0: Ja, maar dit keer een beetje een vergeten hit van de Jacksons. State of Shock. Het had eigenlijk een duet moeten worden van Michael Jackson en Freddie Mercury. Maar dat ging niet door, waarna Mick Jagger het overnam. Dus nou ja, iedere keer dat je Mick...

0: ncoi.nl.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.

Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: En tijdens je lekker lange, zwoele zondag zomeravond zometeen Raccoon en Madonna. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
5: 4 doden en 2 gewonden bij een ongeluk in Heibloem in de buurt van Weert. Een auto raakte van de weg en reed tegen een boom. Er zijn 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet. Eentje kwam uit Duitsland. Mensen die het hebben gezien kunnen terecht bij slachtofferhulp. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart na een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op duizenden adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Enexis op deze manier moest ingrijpen. De Nederlandse hulpverleners die in Venezuela hebben geholpen na de aardbevingen hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen. Maar je kunt ook op een andere manier helpen, zei een van hen bij aankomst in Eindhoven vanmiddag. Door duidelijkheid te geven of iemand nog wel of niet leeft. Weer een teleurstellende race voor Max Verstappen, terwijl hij zegt dat op een podiumplek op het Engelse Silverstone. Vlak voor het einde vloog zijn auto uit de bocht en was het over en uit. Hij reed toen op de 3e plaats, terwijl hij was weggegaan van plek 7. Race werd gewonnen door Charles Leclerc. Het radioteam weer door weer online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Veel beroemde artiesten of bands die hebben hun eigen straat in Nederland. Denk aan het Michael Jacksonplein in Almere, de Bob Marleylaan in Goes, de Beatlesstraat in Nijmegen of het Frank Sinatraplein in Beverwijk. Dus het wordt hoog tijd dat ook Raccoon, die je net hoorde, een eigen straat krijgt. Misschien wel iets voor volgend jaar als ze 30 jaar bestaan. En dan als verjaardagscadeau de Raccoonstraat. Mooi toch? Of de Raccoonkade. Of nog wat chiquer, de Raccoonpromenade. En je weet, de Raccoon komt uit Zeeland. Dus welke Zeeuwse gemeente gaat er werk van maken? You're the Raccoon, nu nog even zonder straat. Laugh about it. Je bent bij de Geen Haast, Geen Stress zondagavond van Radio 10. Geniet van je lange zomeravond met Toto zometeen. En dit is Ace of Base en The Sign.

Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Zijn er bepaalde talen die je heel goed spreekt of kunt verstaan? Misschien heb je al een aardig woordje Duits op zak, of heb je een Franse talenknobbel. En Engels lukt meestal ook wel, denk ik. Italiaans, hoe staat het daarmee bij jou? Als ik bijvoorbeeld zeg in het Italiaans: ti fa di andare al concerto di Eros. Weet jij dan wat dat betekent? Op mijn steenkolen Italiaans. Ti fa di andare al concerto di Eros. Dat betekent of je zin hebt om naar het concert van Eros te gaan. Dus het concert van Eros Ramazzotti. Volgend jaar 6 april staat hier live in de Ziggo Dome in Amsterdam. Natuurlijk heb je zin om daarheen te gaan. En om het daar maar meteen even te regelen voor je, deze week maak je dus kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Hoor je de oproep? App dan snel tickets met de Radio 10 app. En dan ben je er misschien wel bij. En die oproep, die hoor je binnen nu en pak een beet 60 minuten. Dit is Cloud. La la la.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
17: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
18: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
19: Jules van Hest.
20: En omdat je zondagavond wel wat energie kan gebruiken.

Gisteren deelde zij nog een leuke paardenfeitje op haar Instagram, Pink. Er zijn nog nooit paarden betrapt terwijl ze snacks de bioscoop binnensmokkelden, omdat de paarden meestal eerder opvallen dan de snacks zelf. Je hebt er niks aan, maar toch leuk om even mee te pakken op je zondagavond. Tot zover het paardenblokje van Radio 10. Pink hoorde je Get the Party Started en nu CCR. Have you ever seen the rain?

0: Radio 10, goed dat je erbij bent. Janet Jackson, Together Again. En het zit eraan te komen.
1: De barbecue 10-daagse.
0: Want wat doe je in de zomer? Dan ga je op vakantie, ga je bootje varen, dat soort dingen. Zwemmen, ijsjes eten in de zomer. Naar het strand, terrasjes pakken. Muggen doodmeppen. En natuurlijk barbecuen. Maar ja, wat nou als je wil barbecuen, maar het kan niet. Omdat je bijvoorbeeld geen barbecue hebt. Of je hebt een barbecue die in zo'n verrotte staat is. Dat je je echt kapot schaamt als je daar nou je lapje vlees op zou moeten leggen. Dus tijd voor een nieuwe barbecue. En daarom vanaf aanstaande woensdag weer bij Radio 10. Vaste prik elke zomer. De Radio 10 Barbecue 10-daagse. Dus 10 dagen lang maak je elke dag kans op een prachtige, splinternieuwe premium house call barbecue. Vanaf aanstaande.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en

0: Odido.nl. Het kan ook zo.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Zomer.
6: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: En zometeen jouw kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome Amsterdam. Nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
20: Na een achtervolging heeft de politie een busje van de A2 gehaald met daarin 600 flessen lachgas, meldt Omroep Brabant. Het busje was opgevallen omdat hij in de buurt van Waalre flink aan het slingeren was en voor gevaarlijke situaties zorgde. Eenmaal aan de kant probeerde de bestuurder nog te vluchten, maar dat mislukte. Ook de laatste 4 mensen die waren opgepakt naar de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada, ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk en 2 agenten raakten zwaar gewond. Problemen voor vliegpassagiers op het Italiaanse eiland Sicilië. Vluchten worden geschrapt of omgeleid omdat er as uit de Etna komt. De aswolk reikt tot 1,5 kilometer en vormt een gevaar voor vliegtuigen. Het is niet bekend hoe lang de problemen nog duren. Gehoopt wordt dat de wind draait. De tweede etappe in de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Gele trui blijft van Jonas Vingegaard. De rit was helemaal in Spanje, met de start in Tarragona en de finish bij het Olympisch Stadion van Barcelona. Of de etappe morgen doorgaat is nog maar de vraag, want er zijn natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Het radioteam weer door weer online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden.
13: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
16: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
17: Radio

Geniet van je lekker lange, zwoele zondagavond. Radio 10 lekker aan en wet, wet, wet. Love is all around. In zijn hele carrière heeft hij al 1332 concerten gegeven. Dus ja, je kunt wel zeggen dat hij lekker op dreef is. Zijn stem is lekker geolied. Hij zingt al 45 jaar en ja, met zo'n indrukwekkende carrière als hij, vol met hits en concerten, zou het zonde zijn als je dat zelf niet een keertje kan meemaken live. Eros Ramazzotti. Dus daarom deze week bij Radio 10. Tickets van 10 voor Eros. 6 april volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het zou leuk zijn als je erbij bent. Dus hoor je de oproep, app dan tickets met de Radio 10-app. Dus even goed opletten. En ik kan je melden, dat gaat geen uren meer duren. Sterker nog, binnen nu en, pak een beet, 5 minuten... komt die oproep al voorbij. Dus hou de Radio

0: van de zomer.
1: Met de grootste hits
0: aller tijden.
2: Radio 10.
0: Yeah. App nu tickets via de Radio 10 app. En maak kans op tickets van 10 voor Eros.

0: Eros Ramazzotti.
1: En hoorde je dat net toevallig ook? De oproep voor Eros Ramazzotti, het woord tickets appen met de Radio 10 app, heeft Rebecca ook gedaan. Hoe goed spreek jij Italiaans, Rebecca?
2: Eigenlijk heel slecht.
1: Ja, doe eens een poging.
2: Dat kan ik al helemaal. Ik ken alleen de standaard, de ti amor en al dat soort dingen.
1: Nou, dat is al heel wat, toch? Beter dan niks.
2: Ja, dat is waar, dat is waar.
1: Ti amor, wat betekent dat?
2: En ciao, ja, ik hou van je, doei. Dus, ja.
1: Nou ja, dat zijn al drie woorden inmiddels. Ja, en ik spreek zelf ook een aardig woordje Italiaans, Rebecca. Bijvoorbeeld, congratulazioni, hai vinto. Weet jij wat dat betekent?
2: Gefeliciteerd, die kan ik nog volgen. En de rest niet meer.
1: Gefeliciteerd? Je hebt gewonnen.
2: Echt waar?
1: Echt waar, Rebecca.
2: Oh, dat vind ik echt heel leuk.
1: Jij wint 2 tickets van 10 voor het concert van Eros Ramazzotti op 6 april volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Oh, dankjewel. Je zit me niet in de maling te nemen.
1: Nee, ik maak nooit grapjes, dat weet je.
2: Oh, dankjewel. Echt heel gaaf.
1: Ik ben bloedje serieus.
2: Oh, heel gaaf dan.
1: Jij bent erbij volgend jaar in de Ziggo Dome. Heel veel plezier, hè?
2: Gaat lukken, dankjewel.
1: En doe Eros de groetjes, hè?
2: Zal ik doen. Ik zal hem de groeten doen van je.

0: van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
10: laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Oh, wat een goal! Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent.

0: fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Jules van Hest. En nog even.

Radio 10, Koert Nielsen, She's So High, zondagavond. En ja, dat is een mooi moment om even terug te kijken naar het nieuws van eerder deze week. De week namelijk dat Ronald Koeman is gestopt als bondscoach. Ook de week dat de zanger van The Village People is overleden, Victor Willis. Bekend van onder andere YMCA, handjes de lucht in. En de knoop is deze week doorgehakt. Er komt vanaf dit jaar een landelijk vuurwerkverbod. Wat vind je daar nou van? Ja, het is best wel jammer eigenlijk dat je geen vuurwerk meer mag afsteken. Aan de andere kant ook wel weer positief. Want ja, geen vuurwerk afsteken, dat scheelt natuurlijk heel veel ogen en vingers die mensen kwijtraken. Dus dat is wel een positieve zaak. Want neem bijvoorbeeld Billy Joel. Wat zou Billy Joel zijn als hij een paar vingers eraf had geknald met vuurwerk? Dan zou hij toch een minder goede pianist zijn dan die nu is.

De zomer van 10 op deze zwoele zomeravond. Ten CC hoor je en I'm Not In Love. En zometeen weer voor je 80's at 8. Dus de beste hits uit de 80's voor in je woonkamer, in je tuin, op je werkvloer als je nu aan het werk bent in je weekend. In de auto bijvoorbeeld, of op je motor kan ook. Of op de oordoppen tijdens een wandeling. De hond uitlaten of een rondje hardlopen misschien wel vanavond. Of waar je nu ook bent, denk even na wat voor jou nou echt een 80's hit is die eruit springt. Waar heb je zin in? Laat het even weten via de Radio 10-app en hoor hem zometeen in 80's at 8.

0: zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hè?

0: al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: En daar ben je vast wel aan toe. De lekkerste 80's hits zometeen in 80's at 8. Nu het Radio 10 nieuws van 8 uur.
11: De burgemeester van het Limburgse Heibloem vindt het heel tragisch wat er vanmiddag is gebeurd. Een auto reed tegen een boom en 4 mensen kwamen om het leven. 2 raakten gewond. Mogelijk zijn het mensen die gezinnen achterlaten. En dat maakt het nog tragischer, zegt de burgemeester. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in, 2 zijn licht gewond. Het toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. Daarbij klapte een vleugel onder water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. Ondanks de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk gaat de 3e etappe van de Tour de France morgen toch door, maar wel in een andere vorm. De route wordt aangepast en publiek langs de route is niet welkom. Vanwege de branden is besloten om 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen uit voorzorg te evacueren. Red Bull heeft sorry gezegd tegen Max Verstappen, doordat hij vanmiddag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië vlak voor het eind crashte en in de grindbak terechtkwam. Het probleem was opnieuw de achtervleugel die niet goed sloot. Daardoor ging het al eerder mis dit seizoen. Charles Leclerc won de race. Het radioteam weer door weer online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan alweer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
12: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
10: En weer een uur lang die heerlijke ethisch sfeer voor je. Ethisch energie, ethisch magie, maar vooral ethisch hits. Want je bent bij Ethisch at 8 bij Radio 10. Dus met welke ethisch hit kom jij vanavond op de proppen? Laat het sowieso even een ethisch liedje zijn dat echt een dikke, vette hit is geweest in de jaren 80, die je echt van begin tot eind zou kunnen meezingen en die echt iedereen kent. Een beetje dat idee. Dus stuur maar door jouw audiobericht via de Radio 10-app met jouw ultieme ethisch hit. En Marjan Hilbers heeft het ook gedaan. Hoi Sjoel, ik kies vanavond voor een liedje van de meest vrolijke band van de jaren 80.

0: Vanavond treedt hij op bij Royal Park Live in de tuin van Paleis Soestdijk in Barendrecht. Hij is net begonnen, als het goed is. Van Morrison. En ze hebben daar 11 dagen lang bij Royal Park Live elke dag een andere artiest of band staan. Morgen bijvoorbeeld nog zo'n icoon daar. Namelijk Sir Tom Jones. Hij hoorde Van Morrison in 80s at 8. Have I told you lately that I love you? Nou, de bal ligt nu bij jou. Welke 80s hit rol jij deze kant op? Via de Radio 10-app. Je kunt een audiobericht even inspreken waar je momenteel ook bent. Zelfs al zit je in Zwitserland, net als Stefano.
1: Ja, goeie avond. Hier is Stefano en José.
2: José, ja.
1: Hoi. Uit Zwitserland. José is Nederlands. Ik zelf ben Zwitser. En dus we luisteren Radio 10 eigenlijk...
2: Altijd.
1: De hele dag, toch? Ja. Eigenlijk thuis.
2: Dus daarom willen wij de Reflex van Duran Duran horen. Groetjes van José en Stefano.

0: En wees nou verstandig en wacht daar niet te lang mee. Geef jouw favoriete 80's hit even door. Via de Radio 10-app kun je me even inspreken als audiobericht. Goedenavond, Leila.
1: Hoi.
0: Ik bel jou niet op een heel goed moment, volgens mij, hè?
1: Nee, ik zit te eten.
0: In een restaurant?
1: Ja.
0: En wat heb je besteld?
1: Wij hebben lopend buffet, dus ik kan van alles pakken.
0: Je kunt zoveel op je bord scheppen als je maar wil.
1: Ja.
0: En hoe vaak ga je dan heen en weer lopen bij dat buffet?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Nou, je hoeft in ieder geval niet met honger naar huis te gaan.
1: Nee.
0: Dat hoor ik al, ja. Hey, en het lopend buffet van Radio 10 is ook geopend. 80's at 8. Dus welke 80's hit wil jij horen? Als je zometeen de speaker op jouw telefoon op Radio 10 zet tijdens jouw eten in het restaurant.
1: De Dexys Midnight-runners met Come on, Aline.
0: Ah, heerlijk. Nou, eet smakelijk, hè?
1: Ja, dankjewel.

0: your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2.

0: bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: 80's at 8.

0: weet dus niet of jij al naar het weer hebt gekeken van de komende week. Het gaat namelijk weer, de temperatuur, richting de 30 graden. Dus het zou zonde zijn als je dan niet in je tuin of op je balkon lekker kunt barbecuen. Omdat je bijvoorbeeld geen barbecue hebt. Of je hebt een verrotte barbecue die het daglicht niet kan verdragen. Dan wordt het tijd voor een nieuwe of een eerste barbecue misschien wel voor je. Komende week namelijk, de Barbecue 10-daagse bij Radio 10... maak je elke dag kans op een splinternieuwe, waanzinnig mooie premium houtskool barbecue. En om het helemaal compleet te maken, krijg je ook nog een Radio 10 barbecue schort met daarbij barbecue gereedschap. Zodat je niet met je blote klauwen van het barbecue rooster het vlees hoeft te plukken. Kun je er gewoon een barbecue tang voor gebruiken. Komende week dus de Barbecue 10-daagse bij Radio 10. En nu vooral de beste 80's hits in 80's at 8 met net Michael Jackson, Leave Me Alone. En hier nog een appje via de Radio 10-app van Tessa.
1: Hey Jules, met Tessa. Ik zit in de auto naar Schiphol om een vriendin van mij op te halen. En ik wil graag een leuk liedje horen. En dat is Shalamar met A Night To Remember. Ik vind het gewoon een lekker nummer. Bedankt. Groetjes.
0: Goeie autorit, Tessa.

0: Maarten Kelderman, dankjewel voor jouw appje via de Radio 10 app. En jij koos voor deze hele mooie in ATZ8 van George Michael, Father Figure. Zometeen onderweg naar je zwoele zomernacht, de top 4000 classics bij Radio 10 met Albert-Jan Sluis. In korte broek vanavond met onder andere Scorpions voor je, Coldplay en Huey Lewis en The News. En dit is op de valreep nog een appje van Benjamin.
1: Hey Jules, wat denk je van deze lekkere oude disco knaller uit 1982? Divine met Shoot Your Shot. Hey, groetjes. Doeg, doeg.
0: Wat een goede keuze, Benjamin.

0: pakje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen, live your dreams.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja. En ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: trein?
1: Ik zit nog in de trein.
2: Het volgende station is station Antwerpen.
1: Ik denk dat het wat later wordt.
0: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
1: Nee.
0: Ja?
1: Ja, oké, sorry.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht.

0: standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onder.

0: 10.000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: Het ANP-nieuws van 9 uur.
8: Een van de slachtoffers van het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is John Nauwe. Hij deed ooit mee aan het programma Boe zoekt vrouw en is ook nog gemeenteraadslid van het CDA. Dat schrijft het AD. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en reed tegen een boom. Zo'n 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen worden uit voorzorg geëvacueerd vanwege de natuurbranden die er woeden. Het gebied dat in brand staat breidt zich uit. 700 brandweerlieden zijn opgetrommeld. De etappe van morgen in de Tour de France wordt gewijzigd. Publiek is niet welkom en de reclamekaravaan rijdt niet. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van queers. De Amerikaanse voetballer Balogun kan toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België. Ondanks de rode kaart die hij in de vorige wedstrijd kreeg. De FIFA heeft de straf ingetrokken, maar het is vaag waarom, omdat het eigenlijk nooit gebeurt. Balogun is belangrijk voor de Amerikanen. Hij scoorde dit toernooi al 3 keer. Het radioteam weer door weer online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind wordt het 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

fluiten. En het verhaal erachter is nog mooier dan het deuntje. In 1989 traden de Scorpions, een Duitse rockband, op tijdens een muziekfestival in Moskou. Samen met onder meer Bon Jovi en Ozzy Osbourne speelden ze voor zo'n 300.000 mensen. En dat was in de laatste jaren van de Koude Oorlog best wel bijzonder. Zanger Klaus Meine die kreeg inspiratie van alle veranderingen die op dat moment in Moskou in de lucht hingen. En schreef na het optreden de hit die je net hoorde, Wind of Change. Goedenavond, het is zondagavond. Tijd om je weekend af te toppen met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zometeen een hit van Coldplay die gebaseerd is op een nummer van Kate Bush. En ik zet straks de taart klaar voor een 76-jarige zanger die veel te danken heeft aan de film Back to the Future. Eerst Philly Sound, oftewel de soulmuziek uit Philadelphia die eind jaren 70 heel populair was. Bekende voorbeelden in de Top 4000 zijn The Three Degrees, Harold Melvin en de Blue Notes en de OJ's. En een ander voorbeeld is de meidengroep First Choice. Ze scoorde in 1977 deze hit die in december op 3133 stond.

Misschien komt dit je bekend voor. De tikkende drum in deze hit, die leende Chris Martin van Kate Bush. Chris wilde dat Speed of Sound een beetje dezelfde sfeer en dezelfde stuwende drums zou krijgen als Running Up That Hill. En dus kopieerde hij min of meer de beat. De rest van de inspiratie voor dit liedje kwam bij zijn destijds pasgeboren dochter Apple vandaan. Dat was Speed of Sound Coldplay. Je hebt Radio 10 aan met zometeen drie broers die in hun auto het ritme voor een wereldhit ontdekten. Eerst tijd voor taart met 76 kaarsjes voor Huey Lewis. Deze rocker wordt vandaag 76 jaar. In 1979 richtte hij zijn band Huey Lewis en de News op. Daarmee scoorde hij vooral in Amerika een paar hits. De grote doorbraak kwam in 1985 toen Huey gevraagd werd om een liedje te schrijven voor de filmklassieker in wording Back to the Future. The Power of Love werd onder andere nummer 1 in Amerika, Canada en Australië. En dit liedje is van 3 jaar daarvoor en het werd geschreven door Matt Lang, die weer bekend is van AC/DC en als producer en inmiddels de ex-man van Shania Twain. Dit is dus Huey Lewis en de News bij 10 en Do You Believe in Love?

0: De PG's die reden ooit met hun auto over een hobbelige brug in Miami. En de banden die maakten een nogal typisch geluid. En dat werd de basis voor dit liedje. De oorspronkelijke titel was dan ook Drive Talking, maar het werd uiteindelijk Jive Talking, de Bee Gees. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10 met zo'n man die ooit begon in een van de succesvolste boybands en zometeen helemaal solo voor de spiegel staat. Zoals ook een Italiaanse hit die bijna iedereen keihard meezingt zonder te weten wat ze nou eigenlijk zingen. En deze komt eraan. Ja, alleen het beste is goed genoeg voor onze luisteraars, dus Tina Turner komt er ook aan.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea.
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
10: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Kopjes, kopje, mis kop. Ja, dat liedje, dat ken je wel, hè? Dat hoor je zometeen. Justin Timberlake komt er ook aan. En eerst de best. Hier is

0: spiegeltje, spiegeltje aan de wand.
1: Top 4000.
0: Is deze zanger bekend van een boyband band? Jazeker, hij zat natuurlijk in NSYNC, Justin Timberlake. Hij schreef dit als eerbetoon aan zijn opa en oma, William en Sadie heten ze, die 63 jaar getrouwd waren. En hij schreef het ook een beetje voor actrice Jessica Biel, met wie hij zelf inmiddels bijna 14 jaar getrouwd is. Die hebben dus nogal even te gaan. Dat was Mirrors. Je bent bij Radio 10 op zondagavond met zometeen wat verkoeling van de Australische band Icehouse. Eerst een Italiaanse hit die bijna iedereen mee kan zingen. Ja, dit is zangeres Raffaella Carrà. Ze overleed vandaag precies 5 jaar geleden en daarna werd ze geëerd door het Italiaanse voetbalelftal, die dit nummer destijds keihard door het stadion liet schallen voor een wedstrijd. Dat zal trouwens tijdens dit WK niet lukken, want Italië heeft zich niet gekwalificeerd. Ja, en die hit die iedereen meezingt, vooral dat Skopje, Skopje, nee, dat gaat dus niet over Skopje, de hoofdstad van Macedonië. Het is Italiaans. Skopje, Skopje, mi Skopje il cuor. En dat betekent, mijn hart barst uit elkaar. En het gaat over een vrouw die haar man een beetje tot actie probeert aan te sporen in bed. Raffaella Carrà, hier is ze met Afar l'amore comincia tu.

ontzettende hekel aan het nummer. Ja, zanger Michael Stipe die noemde het Fruity Bubblegum en weigerde het op hun Greatest Hits album te zetten. En dat terwijl het zo'n vrolijk liedje is, waarop bovendien ook nog eens zangeres Kate Pearson van de B-52's meezingt. Die komen trouwens uit dezelfde plaats als R.E.M. Athens in Georgia. Dat was Shiny Happy People. Super dat je erbij bent. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zometeen Natine Queen. Fleetwood Mac hoor je ook straks. En ken jij toevallig deze nog? Well.

Prince, oftewel Will Smith. Ze staan in de top 4000 met hun knijter Summertime. Maar datzelfde jaar hadden ze ook een hitje met Ring My Bell. Dat heeft de lijst niet gehaald. Maar het origineel daarvan, uit 1979, wel. Dit is dus Anita Ward in de top 4000 classics van Radio 10 en Ring My Bell.

0: veel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
6: Een van de mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is een min of meer bekende Nederlander. Het is John Nouwen, die vorig jaar nog meedeed aan Boer zoekt vrouw. Ook zat hij voor het CDA in de gemeenteraad. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Dat is veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. De Amerikaanse voetballer Balogun mag op het WK toch meedoen tegen België. En daar is president Trump maar wat blij mee. Een groot onrecht is teruggedraaid, schreef hij op de socials. Balogun kreeg in de 16e finales rood en zou dus geschorst zijn. Maar de FIFA heeft die straf ingetrokken. Waarom is onduidelijk. Egypte heeft een nieuw militair hoofdkwartier geopend en niet zomaar één. Het complex is groter dan de hele stad Lissabon en bestaat uit 8 gebouwen. Met de opening van het hoofdkwartier is het Pentagon in Amerika niet langer het grootste militaire complex ter wereld. Het kostte €50 miljard om het te bouwen. Het radioteam weer door weer online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

en Mrs. Jones. Het gaat over een geheime affaire. Twee geliefden die elkaar elke dag op dezelfde tijd op dezelfde plek ontmoeten. Deze zanger won er in 1973 zelfs een Grammy Award mee. Zijn naam Billy Paul. Welkom op deze zondagavond. Dit is Radio 10 met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 classics met zometeen Fleetwood Mac. Je hoort straks die zangeres met dat ooglapje. En ik open straks de top 4000 file van Rick Astley. Eerst vieren we de verjaardag van zangeres Roisin Murphy. Ze wordt vandaag 53 en misschien vraag je jezelf af waar je haar van zou moeten kennen. Nou, ze is de stem van het Engels-Ierse danceproject Molokko. Roisin die ontmoette ooit op een feestje producer Mark Bryden en vroeg aan hem: vind je mijn strakke truitje mooi? En die vraag, Do You Like My Tight Sweater, werd vervolgens de titel van hun debuutalbum. Ja, dat is wel humor. Je hoort Molokko nu met hun bekendste hit uit 1999 en die staat uiteraard

Alsof je naar vrouwentennis zit te kijken. Of natuurlijk naar een spannende natuurfilm. Dat OA gekreun in dit nummer, dat klinkt als een man en een vrouw die om beurt te kreunen. Jarenlang dachten fans dan ook dat zangeres Stevie Nicks en gitarist Lindsey Buckingham samen waren. Maar wat bleek, het is alleen Lindsey Buckingham. Die hogere A's, die kreeg hij door zijn stem een beetje omhoog te pitchen. Fleetwood Mac hoorde je en Big Love. Dit is Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur het beste uit de Top 4000 in de Top 4000 Classics met zometeen Earth, Wind and Fire, maar dan zonder het windje. En ze komen niet uit Amerika, maar gewoon uit Nederland. Eerst die ene met dat ooglapje, oftewel Gabriel. En dat lapje dat draagt ze niet voor de lol, maar omdat ze al vanaf jongs af aan een hangend ooglid heeft. Gabriel staat met twee liedjes in de Top 4000, namelijk deze. Dreams, dat is de hoogst genoteerde op 2226. En deze vonden we in december op 3034 in de Top 4000 van Radio 10. Dit is dus Gabriel.

0: elkaar goed aanvullen. Aarde staat voor stabiliteit en nuchterheid. Vuur voor energie en passie. Ja, en samen zijn ze Earth and Fire. En in 1979 scoorden ze deze nummer 1 hit. Dat was Weekend. Je luistert naar Radio 10 met nog anderhalf uur Top 4000 Classics voor je. Met zometeen Marvin Gaye en een liedje dat opnieuw een hit werd na zijn dood. Ik open straks de Top 4000 file. En als ik daarmee klaar ben, dan ben je gerickrolled. En je hoort zometeen deze. Ja, de volgende bestemming is Marco Borsato.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Hallo,
20: Albert-Jan Sluis.
0: Top dat je erbij bent. Marvin Gaye zometeen. Ik open straks de top 4000 file van Rick Astley. En eerst de bestemming.

0: Het was een nummer 1 hit in 1968. En in 1986 nog een keer, dankzij die Levi's commercial in de wasserette, weet je wel. En 2 jaar voor de tweede keer overleed de zanger van deze klassieker, I Heard It Through the Grapevine. Dat was Marvin Gaye.
1: Top 4000 file.
0: Zometeen een Tilburgse band met een zangeres die net volwassen was geworden toen ze de hit omnam die ik zometeen voor je draai. Eerst open ik de top 4000 file van Rick Astley. Deze Engelse zanger werd ontdekt door Pete Waterman van het producers trio Stock, Aitken & Waterman. En omdat Rick een beetje verlegen was, liet Pete hem eerst een beetje ontdooien door hem een baantje als manager van alles te geven in zijn studio. Rick die moest banden terugspoelen en een beetje thee zetten, tot Pete vond dat hij er klaar voor was om zijn eerste nummer op te nemen. Dat liedje kwam in no time op nummer 1 terecht en zorgde ervoor dat dit kleine verlegen mannetje in één klap wereldberoemd was. Rick Astley staat met 5 hits in de top 4000. En dit zijn ze. 39.

You've been Rickrolled. Dat waren de top 4000 hits van Rick Astley. My Arms Keep Missing You. Whenever You Need Somebody. The ballad Cry For Help, wat trouwens een prachtig liedje is. En natuurlijk die onvergetelijke nummer 1 hit. Never Gonna Give You Up. En deze, een van de opvolgers van die nummer 1 hit. En eigenlijk gewoon een platte kopie die ook gewoon een hele grote hit werd. Rick Astley dus, Together Forever.

compleet kunnen staan. Ja, dat eindeloze la la la la op het einde, daar had eigenlijk tekst moeten komen. Maar die was nog niet geschreven en dus besloot zanger Jim Kerr het een beetje op te vullen. En de producer die vond dat zo goed klinken dat ze het maar hebben gehouden. Je hoorde The Simple Minds met Ian en Don't You Forget About Me. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen na 11 Taylor Dane. En ik draai straks de nummer 2 van de Top 4000. Eerst Ben Howard, een surfer uit het Engelse Devon die ooit zijn studie journalistiek afbrak om de muziek in te gaan. Ja, goede keuze. Hij won er 2 Brit Awards mee. En dat zal een journalist niet snel voor elkaar krijgen. Dit is Kim.

0: Ziezo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemmen.

0: plezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: De vier mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nauwen zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook twee gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drechttunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. En voor Cristiano Ronaldo is dit WK inderdaad zijn laatste. Zijn zus had dat eerder al laten doorschemeren en op een persconferentie bevestigde hij dat. Het is mijn laatste, dus laten we ervan genieten, zei hij. Ronaldo is bezig aan zijn zesde WK. Morgen komt hij in actie tegen Spanje. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
16: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een tweejarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

zanger met een voornaam die hier in Nederland vooral aan meisjes wordt gegeven. Maar in Duitsland, waar deze zanger vandaan komt, is de naam een soort van unisex. Zowel mannen als vrouwen krijgen hem. En in dit geval is het dus een zanger. Sascha en de hit die hij in 1999 scoorde, If You Believe. Goedenavond, het laatste uur van je weekend. Even checken of je er nog bij bent op deze zondagavond. Nou, gelukkig, je hebt Radio 10 aanstaan. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een man die in één avond alle belangrijke Grammy Awards pakte. En we blazen straks 40 kaarsjes uit voor een zanger die een wereldhit maakte in de kelder van zijn ouders. Eerst checken we in bij de nummer 2 uit de grootste hitlijst aller tijden. Namelijk Hotel California van de Eagles. En nee, dat hotel bestaat niet echt. Don Henley zei dat het gaat over de schaduwkant van de Amerikaanse droom. Ja, en dan is er nog die legendarische gitaarsolo. Don Henley wilde dat Don Felder hem exact zo speelde als op de allereerste demo. Alleen, Felder die had dat thuis opgenomen en de cassette had hij thuis laten liggen. Dus zijn vrouw moest die telefonisch voor hem afspelen, zodat hij weer wist hoe dat ook alweer precies moest. Dit is Hotel California bij Team.

flikte deze zanger iets wat nog nooit iemand gelukt was. Hij won met zijn debuutalbum in één avond alle vier de grote Grammy Awards. Namelijk die voor Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year en ook nog eens Beste Nieuwkomer. Pas in 2020 wist zangeres Billie Eilish deze prestatie te evenaren. Ride Like the Wind, dat was Christopher Cross. Hey, top dat je Radio 10 aan hebt. Dit zijn de Top 4000 Classics op zondagavond met zometeen een soulkoningin met een hit die later werd gecoverd door de dochter van een goede vriendin van haar. Eerst vieren we de 40ste verjaardag van Adam Young, die we beter kennen als Owl City. Zijn eerste en grootste hit maakte hij helemaal alleen in de kelder van zijn ouders in het plaatsje Owatonna in Minnesota. Het gaat over een meteorenregen, want wat als vallende sterren eigenlijk vuurvliegjes zijn? Nou, vanuit de kelder in Owatonna naar nummer 1 in de hele wereld, ook in Nederland. Dit is Fireflies.

0: Dit was de allereerste solo-hit van Chaka Khan in 1978. En op de achtergrond zong Sissy Houston mee. 15 jaar later nam de dochter van Sissy, Whitney Houston, het op voor de film The Bodyguard. En ook die scoorde er een hit mee. Dat was I'm Every Boy. Het zijn de laatste loodjes van je weekend met Radio 10, de Top 4000 Classics, met zometeen David Bowie met een liedje dat ontstond uit een flinke teleurstelling. Cher komt er ook aan en je hoort zometeen deze. Ja, Valerie, Steven Wood is onderweg.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet...

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: De grootste hitlijst aller tijden.
6: Hey,
1: Albert-Jan Sluis.
6: Wat goed dat je erbij bent. Your David Bowie zometeen. Cher komt eraan met Strong Enough. En eerst Valerie, hier is...

0: Het is een belangrijke vraag. Is there life on Mars? Ja, Elon Musk die hoopt waarschijnlijk van niet, zodat hij het helemaal vol kan bouwen met datacenters.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, het is misschien wel het mooiste nummer van David Bowie en het ontstond uit pure frustratie. In 1978 schreef hij een Engelse tekst op een Frans chanson. Maar ja, niemand wilde het destijds hebben. En niet veel later schreef zanger Paul Anka een nieuwe tekst op datzelfde Franse liedje. En dat werd vervolgens My Way, de klassieker van Frank Sinatra. Ja, David Bowie die baalde daar enorm van en besloot vervolgens iets te maken dat minstens even indrukwekkend zou worden. En dat werd dit. De piano in het liedje is trouwens dezelfde die ook te horen is op Hey Jude van The Beatles. Live on Mars, dat was David Bowie. Je bent bij Radio 10, de Top 4000 Classics met Nick Kamen zometeen, met de hit die Madonna voor hem schreef. En de eerste zangeres die in 1999 als de oudste vrouw ooit op nummer 1 in Amerika terechtkwam. Ja, en dan te bedenken dat ze toen nog maar 52 was, dat was met het album Believe. En daarop stond ook dit liedje. Er is

Dit komt van haar succesvolste album dat ze opnam in countryhoofdstad Nashville, Ilse de Lange en So Incredible. Je luistert naar Radio 10, het is bijna middernacht. Tot zover de Top 4000 Classics voor vanavond. Morgen is Edwin er met een nieuwe. En ik heb nog de Carpenters voor je. De bekende componist Burt Bacharach die schreef dit in 1963, maar het flopte. Nou, 7 jaar later gingen broer en zus Richard en Karen Carpenter ermee aan de slag. Ze namen maar liefst 40 takes op. En dit is de take die uiteindelijk op nummer 1 terechtkwam.

0: iPhones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket...

0: Pleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Omroep Caro NCRV en presentatrice Yvonne Jaspers hebben geschokt gereageerd op het overlijden van boer John, die vorig jaar meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Hij was een van de vier doden bij het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem. Jaspers zegt dat ze vanmiddag nog met elkaar hadden geappt. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu 3342. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. In het land hebben de autoriteiten meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En de FIFA heeft gereageerd op het terugdraaien van de schorsing van een Amerikaanse voetballer die een rode kaart kreeg op het WK. Ze zeggen dat de regels het toelaten om die schorsing om te zetten in een voorwaardelijke straf. Verschillende bronnen zeggen dat president Trump de FIFA persoonlijk heeft gevraagd om de rode kaart terug te draaien. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
7: Radio.

0: Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet gepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. In Venezuela zijn zeker 150 aardbevingsslachtoffers begraven van wie niet duidelijk is wie het zijn. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental is opgelopen tot meer dan 3300 en nog eens 17.000 mensen zijn gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de France TV zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En op het WK is Noorwegen door naar de kwartfinales. Ze versloegen Brazilië met 2-1. Erling Haaland maakte in de tweede helft beide Noorse goals. Neymar maakte in blessuretijd nog de 2-1. De Nooren moeten het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van Mexico-Engeland. Die wedstrijd wordt vannacht afgewerkt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
1: Radio 10.

0: Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt er alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis loopt vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Bij het fatale auto-ongeluk in Limburg is een deelnemer van Boer Zoekt Vrouw omgekomen. Het gaat om boer John, die vorig jaar meedeed aan het programma. Hij was 38. Presentatrice Yvonne Jaspers kan het amper bevatten. Ze hadden die dag nog met elkaar geappt. In Amsterdam-Oost is een ruzie uitgelopen op een steekpartij. Volgens het parool hadden 15 tot 20 mensen het met elkaar aan de stok, waarna iemand begon te steken. Daarbij is een man zwaar gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de steker. Die is na zijn daad gevlucht. En rond deze tijd zou de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland moeten beginnen, maar die is uitgesteld. Er trekken onweersbuien over het stadion in Mexico-stad. Het is de bedoeling dat er rond 3 uur vannacht alsnog wordt afgetrapt. Eerder gingen er al geruchten dat de wedstrijd door het weer op een andere tijd gespeeld zou moeten worden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Hier in Nederland is het af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
1: Radio 10.